0: Op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Roland Verstappen was dat en zij is een wonder. Plaat uit 2019. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Timmerman. Ik draai het plaatje voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En we maken geen onderscheid tussen een top 40 en geen hit. Het leukste zijn eigenlijk de geen hits, want die heb je nooit gehoord. En daarom zit je gewoon af en toe gewoon tussen. Uit 1984 overigens deze top 40 hit voor Level 42. Als je water kookt, krijg je hot water.

Stephanie hoorden wij in 2024 met nummer 1. Een hit, het voormalige hitkanon uit Oostenrijk, nu in Nederland. En ja, in Oostenrijk, daar zong ze in 2002 deze In Meiner Fantasie.

2002. Stephanie, toen nog een hele jonge tiener. En tegenwoordig in Nederland actief. En dat is vanwege de liefde die ze hier heeft gevonden. En daarom is ze tegenwoordig in Nederland en niet meer in Oostenrijk. Muziek nu van Nikki Friends uit 2024. High Hopes and Heartaches.

High Hopes and Heartache. Nicky Friends in 2024. Nog een dame die in 2024 een plaat uitbracht. Rosella. Dit is Let's Go Together.

0: Rosella in een Mad Pop Extended Mix. En Let's Grow Together. Overigens, die plaat van Nicky Friends was een Mad Pop Radio Edit. Die is dus een kleiner gemaakt. De treitenschijf van deze week komt uit Hannover, Duitsland. Het is Sandra AI en Devil System. Tezamen in Your Eyes.
1: Zindy. Peter.

0: Cindy, Peter Timmerman.
1: In dit half uur gaan we kennis maken met Matt Volk. Een producer uit Nederland die de meest mooie producties maakt voor andere artiesten. Dit is Rose Alexander.

Rose Alexander en een productie van Madpop, Together in Electric Dreams. Er zijn weer wat mixen van in omloop. Die vind ik niet mooi. We houden het gewoon bij Kim Wilde en Madpop. Dit is Cambodia.

Kim Wild met een mix van Matt Pop. De officiële mix is dit voor de Kim Wild, dat was een soort met van Greatest Hits plus More CD, dubbel CD. Heel veel werk op staat van Kim Wild, heel veel bekende en mooie nummers. En een aantal voorzien van een Matt Pop mix. Matt Pop die ook heel mooi ding kan voor ABBA en andere. Ik laat er een paar horen. Kijk, het verschil een klein beetje. Misschien te pakken krijgen van, dat is inderdaad heel anders. Dit is ABBA en One Man, One Woman. In de Matt Pop Shake-Up Mix.

Hazel Dean. Ze maakte in 2017 een cd met allemaal ABBA-nummers. En die werden geproduceerd door Matt Pop. En daardoor klinkt het allemaal een klein beetje anders dan dat je gewend was. De laatste Matt Pop-plaat die ik voor je ga draaien is eentje van The Carpenters. Dit is Top of the World.

0: Discotheekmuziek was dit, jawel. Ja. In de jaren 70 al, ja. Van Chic en The Freak. En als je dan een singeltje kocht van zo'n nummer, dat duurde het hooguit 2 minuten. Dan had je mazzel hoor. Hey, welkom bij Dekker Radio. Ik geef het full amount.
1: 80 is prachtig.

Ja, als je een beetje simpele mind hebt, dan beloof je van alles, toch? Hoef je niet daar te komen, ben je gek? Ik heb ze de studio uitgewerkt. Hoor je wel? Ze zijn weg. Kraantje Papi en Joshua Nolet. En deze, mijn meisje. Leuker van een paar maanden geleden.

Deze jingle heet het Rode Mannetje. Heel toepasselijk. Want dat rode mannetje ben ik met mijn rode haar. Ja, toch?

Fairground Attraction. Perfect. Stockout uit 1988. Perfect. Nou, het was wel perfect, vind ik. Je luistert naar Dekker Radio. En Nick in Zoom.

The Whispers. En zo kunnen ze nog uren doorgaan. En the beat goes on, en on, en on, en on. We gaan eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar. Oh ja, bijna. Eerst nog even deze. Wacht even hoor. Nog even een kopje koffie drinken. Met VOF de kunst. En dan zijn we zo, na de mededelingen, even weer terug bij je. Met meer muziek bij Dekker Radio.

drie achter elkaar. De eerste van de drietal was van Lionel Richie, You Are My Destiny, een nummer uit 1992. Dadelijk Jorieke Sterken als derde met, hoe heet dat nou? Ik weet dit niet hoor. Geen idee, Ricky. Ja, zo schrijf je dat toch niet? Nou ja, een beetje verkeerd getypt. En dan Olita Adams als tweede, Get There.

Het is toch verschrikkelijk dit? Ja. Hoe durf ik het te draaien? Ik snap het af en toe ook niet. Uit 2024. Jorieke Sterker. Onthoud die naam. En het verhaal over Ricky. Nou vind ik het mooi geweest. Ik ga nu een kwaliteitsnummer draaien. Oh. Oh, zit dat zo lekker? Tom en Dick. Oh. 1969. Bloody Mary.

Dit vind ik nog het mooiste gedeelte. Dat orgeltje erbij. Prachtig, hè? Tom en Dick en Bloody Mary. Zullen we nou maar eens iets echt gaan draaien? Jawel. We gaan naar New York. Ben je daar wel eens geweest? Ik ben er een paar keer geweest. Ja. Als je het over een grote stad hebt, is het New York, hoor. Daarbij vergeleken is waar ik geboren ben, Amsterdam, maar een dorpje. A Night in New York, Dekker Radio.

0: Mel en Typhoon. Uit Nederland en Colors.
1: Dekker Radio.
0: Zo, nog even een uitstapje naar Duitsland maken. Udo Jürgens, niet 66 jaar. Als je 66 jaar gepasseerd bent. Dat ben ik ook.
2: Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich erst Rentner bin.

Der Udo aus Deutschland. Mit 66 ja? Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren. En er staat ook in het Nederlands. Vertolkt door Franklin Kennedy. Die draai ik ook wel weer eens. Met hetzelfde orkestbandje, maar met de Nederlandse tekst natuurlijk. Toch? Oké. Ik ga afscheid nemen. Want het is voorbij. Zeg dat wel, meneer. Tot de volgende Dekkerradio maar weer.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Dames van The Corrs en Would You Be Happier uit 2001. Zo lang geleden, inderdaad. Ja, hartstikke oud al. En welkom bij dit uur Dekradio. Ik heb meteen een mooie lange voor je. Van Steve Winwood. Niet zomaar iemand hoor. We gaan naar 1981. En het nummer heet Night Train. Welkom bij Dekradio.

0: Deze hoort bij de orde van... Zo maken ze het tegenwoordig niet meer. Steve Winwood hoorde je. En de trein was even onderweg. Helemaal uit 1981 afkomstig, hè?
1: Ja, ja.
0: Mooie muziek. En ach, die hoor je bijna alleen nog maar bij Dekker Radio, toch?
2: Music Radio. Dekker Radio.

wel eens van gehoord van deze groep, Splitsing. Het is al heel lang geleden gemaakt dit, met Wind en Zeilen. Wel een heel erg leuk nummer trouwens. En lekker zomers toch? He's a real nowhere man. Wie zijn dit eigenlijk? Het lijkt de Beatles wel. Nou, dat zijn er zo ook hoor. Lekker. Ja, oké. Nowhere man. Nowhere man-o. Welkom bij Dekker.

Wat een agressief liedje. Ja, vind ik wel hoor. Bente en Maan. Nee is nee. Nou ja, nee is nee. Toch? Even wat vrolijkers van Loris Spee. Ken je deze nog? How many times?

0: in Dekker Radio.
1: Supremes, Janne Schra en Jorieke Stergen. Nou, die horen we dadelijk na het half uur. Maar we gaan nog eventjes tijd vullen tot aan dat tijdstip. Met een stukje onvervalste. Tony Joe White. Echte tranentrekker heet dat. Rainy Night in Georgia. Tot zo.
2: By my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain a falling, seems I hear your voice calling, it's alright.

Grappig liedje. Jorike Sterken heet ze. En het heet Vette Boeren. En het is een vernieuwde versie. Blijkbaar hebben ze hem al eerder opgenomen, maar dan anders. Oké. We gaan eventjes in het verleden duiken. Ik weet nog dat hij voor het eerst verscheen. Careless Whisper van George Michael. Oh, toen dacht ik, wauw, wat een plaat. Nou, dat is zo. En dat is hij nog steeds. Ook die hoor je voorbij komen in dit programma. Dekker Radio.

Charlie Puth en Changes. En dit gezelschap heb ik al vaker gedraaid. Ik vind het wel een leuke deze eigenlijk van de Tipsy Girls. Niet de Spice Girls, maar daar lijkt het wel.

krijgt hij het voor elkaar, hè? Het is toch helemaal geen zomer geweest? Afrojack, knap in elkaar gezet, hoor, deze. 2016 had hij deze hit erbij. It's a summer thing. Knalboom uit. Ja, dat zei ik dus. Eventjes naar Frankrijk, hoor. Ik vind dit zo'n leuk nummer van Yannick Noah. De vrolijkheid spat eraf. En hij zegt, c'est toi, jij bent het helemaal.

0: Mac Radio.
1: Hey, bye.

En dat was onder andere opener en programma Bond voor vandaag. Muziek uit jaren 82, Nederlandstalige muziek, maar dat had u natuurlijk al herkend. Dit was Doe Maar en Doris Day. Ik ben Jan Berg en programma Bond, daar luistert u naar. Blijft u erbij, dan zorg ik uiteraard voor de muziek. We gaan bij Nederlandstalige muziek blijven en wel hedendaagse muziek. Miss Montreal en haar plaats Schuilen.

0: Gewoon even lekker schuilen. Miss Montreal, oftewel Sanne Hans, hè, zoals ze echt heet. Schuilen, de titel van de plaat. We gaan eens even lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe Munk!
0: De Beatles hebben we voor u klaar liggen, 1967.

0: Inderdaad, de Beatles of ook wel de Fabulous Four, zoals ze dan ook wel worden genoemd. En dit was Penny Lane in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Hoppen we weer naar het jaar 2008 inmiddels met Mika.

0: De muziek van Mika Love Today, dit is in ieder geval het nummer 2008 alweer. Ja, het gaat de tijd snel als je daar weer eens even naar kijkt, naar die jaren. 2008 alweer, 18 jaar terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Ja, dit is iets recenter, 2019. Eva Max voor u en Torn.

0: Ja, zo is maar net even de vrolijke muziek die hier voorbij komt denderen. Nick Langhuizen, ik ga nog niet mee, zoals de titel van dit nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar de jaren 90 met Bronx Style Bob en Forbidden Love.

0: Ja, zeker de muziek van Bronxstyle Bob. En dit was een nummer met de titel Forbidden Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur, Matthijs van de Floaters. We gaan naar het jaar 1977. En dit is Float On.

1987, de muziek van Rick Astley samen met Lisa. When You're Gonna was de titel van de plaat. We gaan door met de muziek van Somber. Dit is 12 to 12.

0: alweer 2 jaar geleden dat het uitkwam. Somber en 12 to 12. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1963, Jimmy Gilmore and the Fireballs. Dit is de Sugar Shack.

0: Ja, lekker hoor, die gouden oude meuk. 1963, ja, toen was ik nog heel klein manneke. En toen stond dit in de hitparades. Jimmy Gilmer en de Fireballs, de Sugar Shack.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Justin Timberlake.

0: De muziek van Justin Timberlake, alweer terug naar het jaar 2003. I'm loving it.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Hou ook voor u draaien. The French Family Band. TX2TM.

0: Ja, zo met een grappig plaatje wat ze binnenkwam via de mail. The French Family TX2TN, oftewel From Texas to Tennessee. Maar dat had u al begrepen.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: En dat 2014 met Katy Perry, Legendary Lovers.

En dat was deze opname Katy Perry uit 2014. Legendary Lovers bracht ons aan het einde van het programma Bond weer van vandaag. Ja, opeens zitten we er dan weer doorheen. Uurtje gevarieerd grammofoon muziek op de radio toestel. Mijn naam is Jan Berg. En ook vandaag weer met plezier het programma voor u in elkaar gezet en achter elkaar geplaatst. Mocht u willen reageren op het programma, mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com als het adres wat daarvoor open staat. Ja, en voor het overige wens ik u nog een hele fijne dag. Ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met Alice Cooper, School's Out. We gaan ook zo langzaam richting de schoolvakanties, hè. En daar hebben we nog een nieuw werkje van Gloria, LBG's Choir. The Times They Are Changing, het oude nummer van Bob Dylan uiteraard. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot de...

Open in het programma Bond van vandaag heeft Phil Lynott hadden we hier zo uit het jaar 1987. De King's Call, de titel van de plaat. Ik zeg fijn dat u er weer bij bent. Programma Bond, Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Ook gaan we weer door met nieuw werk. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Dit is een nummer met de titel Popen.

0: Het nummer populair wat hier voorbij kwam worden onder andere Idly, Ronnie Flex en Frenna. Hedendaagse muziekkanaal 2026. We gaan terug in de tijd met...
1: Oude Munk!
0: Inderdaad, 1964, The Mercy Beats. Wishing and Hoping.

0: 1964, de muziek van de Mercy Beats, Wishing and Hoping. Niet het origineel van het nummer, want in 1963 was er al een uitvoering van Dionne Warwick. En ook Dusty Springfield zette het op de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Even lekker poink poinken. 2003, The Future Shock en On My Mind. When I'm

0: Dit was Future Shock anno 2003, On My Mind.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021 muziek van Pink en Willow Sage Hearts. Cover Me in Sunshine. I

0: Cover Me With Sunshine, de plaat van Pink and Willow Sage Heart, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Nancy Sue heb ik voor u klaarliggen. Het is Zweeds wat ze zingt. Ivaje aan de taak. Bij elke ademhaling. Ik heb het even opgezocht.

0: Ja, Nancy Soe, een zangeres waar we doorgaans alleen Duitsstalige muziek van horen. Ditmaal in het Zweeds. Il varje andere taak. Bij elke ademhaling betekent dat dan weer. Hebben we toch weer wat geleerd vandaag.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, lacht er maar om. Hè. We gaan 1997 met de Backstreet Boys. Everybody.

0: De jaren 90 muziek, het jaar 1997. The Backstreet Boys, Everybody Backstreets Back, de titel van het nummer. Wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zoals maar net, dat doen we met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1978 met Barry Manilow. En hij kan niet lachen zonder haar. Can't smile without you.

Ja, plaatje met een lekker saxofoontje erin. Deze is 1988. Will Downing hoor u van mij komen. A Love Supreme, de titel van de plaat. En fijn dat u nog steeds bij bent. De Bonte Muziekverzameling. Ik ben Jan Berg nog steeds en ik draai ze voor u nog steeds. Douwe Bob en zijn 2026 single Welcome to Outcast Town.

0: again. Douwe Bob was dat met zijn 2026 single Welcome to Outcast Town. Niet echt nog een hit geworden, maar ja, je weet het maar nooit, want die is kan nog komen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1966, Dave D, Dozy, Bicky McIntyre hebben voor u klaar liggen. Dit is Save Me.

0: En dat is het, de muziek van Pitbull. 2009 gingen we naartoe. En I Know You Want Me. Kale Ojo, jazeker.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. We've Got Tonight.

0: Cover We've Got Tonight. Deze maal de uitvoering van Desi Egan en Katrina O'Sullivan. En dat is in deze versie dan een nieuwe plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Emily Sandé, terug naar 2013. Read All About It.

De muziek van Emily Sunday, terug uit het jaar 2013 met deze Read All About It, de titel van de plaat. En bracht ons in het programma Bond wel aan het einde. We zitten er doorheen, een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg, ik heb het weer met plezier gedaan. Reageren kan allemaal altijd, janberg.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag met heel veel leuke dingen natuurlijk die daarbij horen. En ik vertel nog eventjes natuurlijk wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978, Eruption, I Can't Stand the Rain. En daarna nog een keer een nieuw plaatje van Duane Parker, I Think My Truck Is On Crack. Ik laat het hierbij, ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en heel graag weer tot de volgende Bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Wat dacht je van deze Vogue en Dancing the Night Away? Ja.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtend.

0: Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Dit is Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.
1: Ik moet dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk en ik eet en ik werk en ik...

was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, maar nee toch. En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbaanmuziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell.

0: Ja, het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendploeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volle collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

We begonnen met de nummer Without Expression, uitgevoerd door Terry Reid, een Engelse rockzanger en gitarist die veel optrad als support act en ook als sessiemuzikant, maar ook samenspeelde met beroemde artiesten. Het nummer Without Expression komt van zijn album Bang Bang.

door Terry Reid. Reid werd door Jimmy Page gevraagd om te komen zingen bij zijn Yardbirds, zeg maar de latere Led Zeppelin. Het nummer Without Expression zou later nog gecoverd worden door Crosby, Stills, Nash & Young in 1970. R.E.O. Speedwedding in 1974 en John Cougar Mellencamp in 1997. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, zoals elke keer gaan we je verrassen op verborgen nummers die je eigenlijk niet zo heel erg vaak meer hoort, of soms helemaal niet, maar wel in dit programma. Vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek, deze keer belichting in het korte leven van Cilla Black. En als netenpoplaat hebben we gekozen voor The Chums. Zover is het nog lang niet. Eerst mag je gaan luisteren naar deze van The Zombies en Woman.

wordt hij ook wel eens genoemd. Je hoorde Roy Orbison en Dreams. Zijn volledige naam is Roy Kelton Orbison. Amerikaanse country- en rockzanger. Hij staat sinds 1987 in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En sinds 1987 ook in de Nashville Songwriters Hall of Fame. 2 jaar later kwam hij terecht in de Songwriters Hall of Fame. En in 2006 kreeg Orbison postuum een ster op de Music City Walk of Fame. En in 2013 op de Hollywood Walk of Fame. In 2014 werd Orbison opgenomen in de Musicians Hall of Fame en hij begon zijn carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records dat geleid werd door Sam Phillips. En waar natuurlijk ook Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Carl Perkins onder contract stonden of hadden gestaan. Met het nummer Oobie Doobie, waarvan er zo'n 500.000 exemplaren werden verkocht en dat tot nummer 56 in de Billboard Top 100 kwam, scoorde hij zijn enige hit voor Sun. Zijn doorbraak kwam met het nummer Only the Lonely. En van dat nummer gingen er meer dan 2 miljoen exemplaren over de toonbank. Dat zijn nog een cijfer om duizelig van te worden. En daarvoor hoorde je de Montanas en Let's Ride. Engelse band afkomstig uit Wolverhampton. Die in hun eigen land niet zo succesvol waren, maar in de Verenigde Staten van Amerika wel. De band werd opgericht in 1964 en hun manager Roger Allen bezorgde hen een contract bij PY Records. En we begonnen dit drietal met de Zombies and Women, een Britse band uit de jaren 60, die weer actief werd in de 21ste eeuw. Oorsprong van de groep, zo gaat het verhaal, ligt op de school van St. Albans. Daar vormde toetsenist Rod Argent, zanger Cullen Blundstone en gitarist Paul Atkinson in 1961 een bandje samen met bassist Paul Arnold en drummer Hugh Grandy. Nou, afhankelijk bleven de optredens beperkt op school en zelfs in de Old Verwilliams Rugby Club. De naam over hier tong over te breken, heb ik het idee. Hey, dat is een interessant verhaal. Nog meer interessante verhalen, je krijgt het strakjes. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat. We gaan de klassieke tour op, maar dan in een rock'n'roll versie. Ja, luister maar eens naar deze van B. Bumble and the Stingers en The Nut Rocker.

Delphonics en You've Been Untrue. Een Amerikaanse band die sinds 1965 actief waren. De muziek valt binnen het genre rhythm and blues en soul. En de band werd destijds opgericht door William Hart, Wilbert Hart, Randy Kane en Major Harris. En die laatste verliet de groep in 1974 om een solo carrière te beginnen. De meest succesvolle periode beleefden ze eind jaren 60, begin jaren 70. Daarvoor hoorde je de groep Traffic en Paperson. Engelse band afkomstig uit Birmingham. En in april 1967 werd de band opgericht door Steve Winwood. Ook een bekende naam, Jim Capaldi, Chris Wood en Dave Mason. Ze begonnen als psychedelische groep, maar veranderden hun muziek door toevoeging van verschillende andere instrumenten. De nummer wat je hoorde, Paperson, was een van de eerste drie singles die deze band uitbracht. Andere waren Hole in My Shoe en Here We Go Round the Mulberry Bush. We begonnen met onze instrumentale plaat Bee Bumble and the Stingers and the Nut Rocker. Het was een Amerikaans instrumental ensemble dat zich specialiseerde in het maken van rock and roll arrangementen van klassieke stukken. Nou, het nummer Nut Rocker, dat origineel werd gecomponeerd door Tchaikovsky, moet je denken natuurlijk aan de Notenkrakersuite, bereikte een eerste plaats in de Engelse hitparade en dat was allemaal in 1962. Zometeen onze nederpopplaat. Deze keer hebben we gekozen voor de groep The Champs. Maar eerst mag je gaan luisteren naar de groep die luistert naar de naam Tintern Abbey en de Vacuum Cleaner. Het is weer eens wat anders om over een

0: Onze Nederpoppaat hoorde je de Chums en She Marry Me. We hebben weinig info van deze band kunnen vinden. Alleen dat de leden waren. Onder andere zanger Barry Westerburger alias Barry West. En The Fly van der Meulen, later solo als Dev Lee. De band die begeleidde regelmatig de destijds mateloos populaire Nederlandse zangeres Karin Kent. Je weet het. Maar heb jij een suggestie voor dit onderdeel van het programma? En je denkt, hey, die zouden die lui daar van die Oldies Project wel eens aandacht aan mogen besteden. Laat het ons weten. Eventueel ook met een mp3'tje. We hebben wel veel, maar we hebben natuurlijk nog niet alles. Ik keer even terug naar de platen die we zojuist gedraaid hebben. Alan Faith hoorde je daarvoor en What Do You Want? Zijn echte naam is Terrence Nellens Wright en was in de jaren 60 een Brits teenie-idol, zanger, acteur en later ook nog journalist. Hij was een van de meeste acts die het vaakst in de hitparade stond en hij was een van de eerste Engelse artiesten die maar liefst 7 hits in de Engelse top 20 wist binnen te zingen. En we begonnen met Tintern Abbey, Vacuum Cleaner, Engelse psychedelische band. Die werd opgericht eind 1966 en pas professioneel actief werd in de jaren 1967 en 1968. Het nummer Vacuum Cleaner is hun bekendste werk en kwam uit in december 1967 en werd geproduceerd door Jonathan Weber.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Cilla Black was een Brits zangeres en televisiepresentatrice. Ze was de enige vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat die internationale bekendheid verwierf. Ze was vooral bekend van haar hits als Anyone Who Had a Heart, You're My World and You've Lost That Loving Feeling. In de jaren 80 en 90 presenteerde ze de tv-programma's Blind Date en Surprise Surprise voor het Britse ITV. Cilla Black werd als Priscilla Maria Veronica White geboren uit een protestantse vader en een rooms-katholieke moeder in Liverpool. In de vroege jaren 60 had ze een part-time baan als bewaker van de garderobe in de Cavern Club waar de Beatles regelmatig optraden. Zelf klom ze tussen de optredens ook ooit het podium op om te zingen. Ze mocht ze in die jaren met sommige bandjes meezingen. En ook de Beatles waren van haar kwaliteiten onder de indruk en stelden haar voor aan hun manager Brian Epstein. De auditie die ze mocht doen mislukte, want ze zong het nummer Summertime. Maar de Beatles die haar begeleidden speelden het nummer te laag voor haar stem. Daarnaast was ze erg nerveus en op 6 september 1963 nam Epstein ze haar alsnog onder zijn hoede nadat hij haar ergens anders had zien optreden. Priscilla White nam haar artiestennaam aan nadat ze foutief Cilla Black werd genoemd in het tijdschrift Mercy Beat. Epstein vond de naam goed klinken en ze besloten de naam aan te nemen. Ze kreeg een platencontract bij Parlophone en George Martin produceerde haar debuutsingle Love of the Love, geschreven door Paul McCartney. In de tragiek van de muziek Cilla Black en Surround Yourself with Sorrow.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

trekken we een la open met de cd's en we pikken er gewoon eentje uit. En dat vind je dan juist deze van Billy Stewart en de Marquise en Billy's Heartache. Amerikaanse zanger die al op jonge leeftijd begon met zingen. Dat deed hij samen met zijn jongere broers Johnny James en Frank. Ze traden op onder de naam The Four Stewart Brothers. En Stewart is wereldberoemd geworden met zijn versie van het door George Gershwin gecomponeerde nummer Summertime uit de musical Porky and Bess. Nou, echt oud is die Billy Stewart niet geworden, want 2 maanden voor zijn 33ste verjaardag kwam hij al om het leven tijdens een auto-ongeluk. Het zou bijna passen in onze rubriek Tragiek van de Muziek. En daarvoor hoorde je The Warm Sensation en The Clown Gelegenheidsband. Die bestond uit leden van de Ivy League, inclusief Patrick Kerr. Het nummer zou verschijnen in 1969. Het werd geproduceerd door Alan Clark van de Hollies. Hij begonnen met Cilla Black, Surround Yourself with Sorrow. Tragiek van de Muziek, je weet het voor dit onderdeel. We houden ons ook graag aanbevolen. Info, apenstaartje, theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland. Het programma waar ik er altijd een stuk of 4 voor je op een rijtje heb staan. Springfield, The Walker Brothers, Gene Pitney. Maar eerst deze van Vince Taylor samen met Tony Sheridan en I Like Love.

Zomaar vier achter elkaar, och ja, waarom ook niet. De Springfields hoorde je met de Silver Threads en Golden Needles. Brits folk trio dat begin jaren 60 succes had in Engeland en bestond uit Dusty Springfield, haar broer Tom Springfield en Tim Field, die later vervangen zou worden door Mike Hurst. 1961 kreeg het trio zelfs een eigen 15 minuten durende muziekshow bij de BBC. Het nummer wat je hoorde bereikte de top 20 in de Amerikaanse hitparade. Daarvoor hoorde je de Walker Brothers en Walking in the Rain, een Amerikaanse popmuziekgroep die actief was in de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw. De groep die bestond uit Scott Walker, John Walker en Gary Walker. De groep scoorde in het Verenigd Koninkrijk een reeks top 10 albums en een nummer 1 hit met Make It Easy On Yourself. En natuurlijk ook The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, die beide ook de Amerikaanse top 20 bereikten. Het waren niet echt broers, want de echte namen van de drie leden waren Noel Scott, Engel, Gary Leeds en John Joseph Mouse. Daarvoor hoorde je Gene Pitney, Something's Got a Hold of My Heart. Amerikaanse zanger en singer-songwriter, en Pitney was voornamelijk in de jaren 60 populair met hits als 24 Hours from Tulsa en Only Love Can Break a Heart. Zijn stem had een karakteristieke klank met dramatische uithalen. En voordat Pitney zelf carrière als zanger begon, beschreef hij nummers voor andere artiesten, waaronder The Crystals met het nummer He's a Rebel, Ricky Nelson, Hello Mary Lou, en ook Today's Teardrops schreef hij voor Roy Orbison.

spiegelplaatje van de week. Dit is die spiegelplaatje der Woche. Dit is het spiegelplaatje, spiegelplaatje, spiegelplaatje. Dit is het spiegelplaatje van de week.

een hele goede morgen. En je luistert naar Atlantica Breda. En het is vandaag woensdag 22 juli 2026. En we zijn live vanuit het regenachtige Huizen. Mijn naam is Ruud de Klein en ik neem je mee tot aan de klok van 12 uur deze ochtend. En zoals je gewend bent draaien wij de muziek in blokken van 3. Ook de verzoekbox staat open en daarvoor surf je even naar www.atlanticabreda.nl. En klik daar op de verzoekbox. En vul de nodige informatie in en gaat het zeker goed komen voor deze ochtend. En wij beginnen deze uitzending met de allernieuwste van Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

waren de allereerste drie van deze ochtendshow. Je hebt achtereenvolgens kunnen luisteren naar Rutger van Barneveld en zijn zwoele zomernachten. En daarmee heeft hij toch weer een gigantische hit voor elkaar gekregen. En natuurlijk ook nog Ab van Horen en de Baaiersklant. En een man die niet mag ontbreken, natuurlijk André Hazes. En voor mij geen slingers aan de wand. We hebben straks nog hele mooie muziek voor je. We hebben nog wat oudere Telstar hits gevonden. En natuurlijk niet te vergeten de vriend van de show, Frank van Etten. Ook die komt weer voorbij. En hier in Huizen begint het zonnetje heel zachtjes door te breken. Ben je net ingeschakeld? Goedemorgen en welkom. Je luistert naar Atlantica Breda. En voor jouw verzoekjes surf je even naar www.atlanticabreda.nl natuurlijk. Klik daar op verzoekbox en vul daar de nodige informatie in. En dan gaat het zeker goed komen. Mijn naam is Ruud de Klein.

Ja, en dat waren de volgende drie hier op Atlantica Breda. Je hebt achtereenvolgens kunnen luisteren naar de Sunshines. En jij bent de mooiste. En daarna de BB Brothers en hun vrijheid. En een oudje van Corrie Konings en de Rekels. En ik hoor nog je stem. En ik zie in de verzoekbox dat de verzoekjes binnenkomen. En die ga ik zo snel mogelijk behandelen voor jullie. Nou, ik moest heel even in de lijst kijken wat daar nog stond. En ik had het net over de vriend van de show. Nou, die staat sowieso in het volgende blok. Maar ik zie dat hier het verzoekje al bovenaan staat. Dus dan moet ik heel even switchen. En dan ga ik eens even kijken. Ja, want die is aangevraagd door Hannes. En die zegt, hey, goedemorgen Ruud. Jij ook een goedemorgen Hannes. En hij vroeg een plaat dan voor alle luisteraars en het hele Atlantica Breda team. En we krijgen allemaal de groetjes uit het zonnige Torrox in Spanje. DJ Hannes en Lady VS zie ik zo gauw staan. Dus die gaan we even voor je draaien. Hij vroeg een plaat aan van de formatie Highway. En dat mocht een eigen keuze zijn. En ik heb gekozen voor een Niemand Weet.

Als ik je naar mama breng, dan blijf ik lachen. Laat jou niet mijn tranen zien, want het is niet fijn voor jou. Ik wil dat je gelukkig bent en zorgeloos kan leven.

We begonnen dit blokje met de formatie Highway en hun uitvoering van Niemand Weet. En die werd aangevraagd door Hannes voor alle luisteraars en het hele team van Atlantica Breda. Dankjewel Hannes. En hij zit in het zonnige Torx. In het zuiden, ergens in Spanje. Geniet van je vakantie. En natuurlijk draaiden wij ook nog de allernieuwste van de Frank van Etten en Een Oogje in het Zeil. En daarna natuurlijk weer het van Ter Schelling en de Piratenmedley. En wil jij ook je favoriete plaat horen? Dat kan. Surf daarvoor naar www.atlanticabreda.nl en klik op verzoekbox. Vul daar de nodige informatie in. En tot aan de klok van 12 uur gaat dat zeker nog goed komen. En wij gaan verder met Kees en Marian en het lied der liefde.

achtereenvolgens heb je kunnen luisteren naar Kees en Marian en het lied der liefde. Een oudje uit de Telstar-hits, de Wipeouts, en hij bleef maar hopen. En natuurlijk ook nog Janneke en Chris de Roo en Zinloos Geweld. En daarmee is het 10 voor 11 geworden. Goedemorgen. Je luistert naar Atlantica Breda. En wij zijn er live vanuit huizen tot aan de klok van 12 uur.

Spiegelplaatje van de week. Dit is de Spiegelplatte der Woche. Dit is het Spiegelplaatje. Spiegelplatte. Spiegelplaatje. Dit is het Spiegelplooitje van de week.

daarmee is het 11:06 geworden. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar Atlantica Breda. En mijn naam is Ruud de Klein en ik ben bij je tot aan de klokken van 12 uur. Voor de klok van 11 en draaiden wij nog even de nieuw voor. Met Zo is het leven uit het jaartal 1981. Burgerdy draaiden wij ook nog met de dorpsgek. En Johan en Henk en hun uitvoering van Geloof, Hoop en Liefde. En natuurlijk het spiegelplaatje van deze week. Die is deze week van Janus Hoekstra. En één blik in jouw mooie blauwe ogen. En de volgende die klaar staat, die is aangevraagd door Asje. En die zegt, hey, een hele goede morgen Ruud. De groetjes aan mezelf, dankjewel. En aan alle koffieleutjes en een hele fijne draai gewenst. En ze wouden graag eentje horen van Henk Bernard. En het mocht ook nog een eigen keuze zijn. Ik heb ze alle nieuws opgezocht. En ik lach als een clown.

We draaiden Henk Bernard en Ik lach als een clown. En die werd aangevraagd door Asje voor alle luisteraars en koffieleutjes van Atlantica Breda. En natuurlijk hoort Spikey daar ook bij. En wil jij ook je favoriete plaat horen? Dat kan. Dan surf daarvoor naar www.atlanticabreda.nl. Sorry, klik op verzoekbox. Het is dat mooie paarse dingetje in ongeveer het midden van de website. Klik daarop, vul je plaat in, wat meer informatie. En voor de klok van 12 uur gaat dat zeker goed komen. Natuurlijk draaien wij ook nog Anita Behrens en Je mag gerust even huilen. En Ben Valkenburg en zijn levensmedley.

We draaiden de Crazy Love van Kees en Marian. Daarna draaiden wij Amy Joldersma. Of Amy Joldersma moet ik zeggen. En Heimwee. En Rudy de Wit. En Verliefd, Verloofd, Getrouwd. Daarmee is het 11:30 geworden. De verzoekbox die staat nog heel even open. Dus wil je jouw favoriete plaat nog horen, dan kan dat natuurlijk. En hier in Huizen begint eindelijk het zonnetje een beetje door te komen. We hebben net een paar beste buitjes gekregen. Dan laten we hopen dat die nu eindelijk het land uit zijn. Het is per slot van rekening natuurlijk zomer en daar willen wij wel de zon bij hebben. Ik heb een echte piratenkraker gevonden voor je. Je hoorde hem veel op de echte radiopiraten. En ik heb deze heel veel gedraaid. Hier is Oompie Koerier en ik ga er nog in.

Hé jongens, de groeten van opie, hè? Over 6 weken, hè? En horen jullie me wel weer. Tjoi, tjoi, en hou hem in de lucht.

ja, een plaat die veel werd gedraaid op de piratenstations. Opie Koerier en ik ga er nog in. Daarna draaiden wij Bobby Prins en Ik bewonder jou. En Cecile

Er is een verzoekje binnengekomen en die is aangevraagd door Johan, oftewel Hannes. Eentje speciaal voor DJ Asje en alle andere koffieleutjes. Aangevraagd door Johan en Carola. En hij wilde heel graag horen Wesley Bronkhorst. En ik zit liever hier dan thuis. En dat kan ik geloven op dit moment. Want het zal daar wel heel lekker zijn. In Spanje, in Torrox. Nogmaals Wesley Bronkhorst. En ik zit liever hier dan thuis.

draaide Wesley Bronkhorst en zit liever hier dan thuis. En die werd aangevraagd door Johan / Hannes. Speciaal voor Lady Asje, onze vrouwelijke disjockey hier op Atlantica Breda. En ze krijgt de groetjes van Johan en Carola. En daarna draaiden wij de Crazy Accordeons en de Rititi Polka. Een oudje van vader Abraham. Ik bedoel, als je het nog over guldens hebt in je liedje, dan is het nog een oud nummer. Vader Abraham en geluk. En wij gaan de laatste instarten voor de klok van 12 uur. En daarna gaan we 2 uur non-stop verder. En daarna wordt het overgenomen door DJ Asscher hier op Atlantica Breda.

En we draaiden de vorige tak. En ik heb een hart zo groot als een klerenkast. Daarna Arie Raubos en Leef je dag zonder zorgen. En natuurlijk ook nog Bernardo, wat heb jij mij aangedaan? En daarmee gaan wij eruit. De afgelopen twee uur heb ik het met plezier gedaan hier op Atlantica Breda. Na de klok van 12 uur, twee uur lang non-stop. En vanaf de klok van twee uur hoor je DJ Asje hier. En wij gaan eruit met het woonwagen medley van het woonwagen duo. Ik zou zeggen nog heel veel luisterplezier en graag tot een volgende keer.

0: Patrick heeft de zomerkriebels.
1: Zomerradio.
2: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
3: You've painted up your lips and rolled and curled.

0: take your love to town.
1: Ja, inderdaad, hè. Voor we het weten is de vakantie alweer helemaal voorbij. Wat gaat er toch snel? We zijn alweer woensdag, we hakken de weekend 2. Woensdag, gehaktdag, zeggen ze dan soms natuurlijk als het vakantie is. Inderdaad wel. Kenny Rogers en de First Editions, daar begonnen we mee deze woensdagmiddag. En dit allemaal met een Ruby, Don't Take Your Love to Town. Even een plaatje draaien van Swing Out Sister. En hier met een You Are On My Mind. MUZIEK

Ja, inderdaad, het leek wel een klein beetje nostalgisch. Hè. De lunchbreak deze woensdagmiddag, wel, dat mag ook al eens natuurlijk, hè, deze zomer. Muziek van Marmalade. Weet je wel, kun je ook op je boterham smeren natuurlijk. Hè. Ja, confituur zeggen wij tegenwoordig, ja. En dat allemaal met Reflections of My Love. Ja, als je ouder wordt, wel, dan heb je natuurlijk heel veel herinneringen. Ja. Mensen zou zijn dat ik allemaal moet in een boekje schrijven om ze allemaal te kunnen onthouden. Hè? Ja, inderdaad wel. Wat ligt er vandaag op jouw boterhammetje? Of wat ligt er vandaag in jouw brooddoos? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is het hakdag vandaag, want het is woensdag. En hier is Simply Red. En dit allemaal met hun allereerste grote hit, Jericho.

0: En daarna draait het allemaal een klein beetje om geld natuurlijk, hè. Simply Red. En dit allemaal met zijn Jericho. Ja, zo noemden we dat natuurlijk. En als je zo naar die plaat kijkt, wel onherkenbaar is hij, Mike Huckness. Ja, inderdaad wel. Ja. Nu, toen was hij nog jong. Nu is hij een klein beetje ouder natuurlijk. En maakt hij ook nog hele mooie plaatjes, mag ik wel zeggen. En gaat deze zomer terug optreden. Dat heeft hij toch beloofd. Dus dat wil wel wat zeggen natuurlijk. Hè. En als het begint te kriebelen, dan moet je sporten. Tijd geworden voor onze...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Kon natuurlijk ook de vorige zijn natuurlijk van Slim Pirouette. Maar we hebben een andere gekozen. Hier zijn de Commodores en Lady, You Bring Me Down, Down, Down.

Ja, inderdaad, altijd gezellig om over de middag te mogen draaien natuurlijk in de Commodores. En dit allemaal met hun Lady, You Bring Me Down and Down and Down. Woensdagmiddag, we zitten in de helft van de week. En als je nog moet werken, wel succes zou ik zeggen. En als je in vakantie bent, wel geniet er met volle teugen van. Want het is maar één keer zomer natuurlijk in een jaar natuurlijk wel. Hè, ja. Eenmaal zomervakantie. En je moet er dubbel van genieten. Ook voor de kindjes natuurlijk. Tijd geworden voor Billy Joel.

Ja, waarschijnlijk verliefd geworden op een Russische vrouw, hè? Billy Joel en All for Lena. Nog een paar plaatjes en dan krijgen we van mij natuurlijk weer het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes van de ene Billy naar de andere. Hier is Billy Ocean en Are You Ready?

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, tijd voor het Lunchbreak Breaking News van Toen. Het is woensdagmiddag, als je aan tafel zit smakelijk eten. En maak er een mooie vakantiedag van, of een mooie werkdag natuurlijk. En inderdaad wel. Op 18 september 1970 sterft Jimi Hendrix in het Samarand Hotel in Londen. Hij is dan juist 27 jaar geworden. Het nummer Along the Watchtower is een cover van Bob Dylan. Volgens het vakblad van The Rolling Stones is het een tumultueuze vierdelige solo van Dylan's ingehouden prelude, omgetoverd tot een elektrische orkaan. En ook Dylan is zelfs van. Hij speelt het vanaf dan regelmatig als hij optreedt. Het nummer van Jimi Hendrix en Along the Watchtower. Ja, inderdaad. Hier is hij.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

voor nog 2 dagen. Zie onze headup natuurlijk hier in de lunchbreak. Het woensdagmiddag. En ja, met deze Fever Dream van Alex Warren. Dat je hebt gehoord natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. En verteerbare muziekjes natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee als het ware. Hier, deze komen uit Duitsland. Hier is Rheingold. En dit allemaal met hun Dreinklans Dimensionen. Hoe lang is dat geleden? Ja, inderdaad. Waar aan jaren 80 denk ik. Inderdaad wel.

0: En raad komen uit Australië, als je me niet vrees. Ja, een beetje de microfoon dichter plaatsen. En ik heb het allemaal over mijn netwerk natuurlijk. En dit met een Who Can It Be Now? Lunchbreaker tot het einde van 1 uur nog met de artiest van deze week natuurlijk. En ook nog de toetjesplaat. En het is tijd geworden voor onze...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Artiest van de week of LP van de week, je mag er zelf voor kiezen. Hier is Ramon van het Groene Woud.
2: Wat was er het eerst?

opposite an embassy to Hungary. Perkamente vrouwen, perkamente vrouwen, arme vrouwen, rijke vrouwen, dikke vrouwen, dunne vrouwen, jonge vrouwen, oude vrouwen, rossen, blonde, zwarte, gele,

inderdaad, een lekkere lange versie van Ramon van het Groene Woud. Je mag er wel langer zijn natuurlijk. Hè. Dit was onze artiest van deze week natuurlijk. Hè. Inderdaad, wel morgen nog. En dan hebben we ook nog vrijdag onze Ramon natuurlijk met een andere song. Hier in de lunchbreak. En dit allemaal met zijn hoesting. Tijd geworden voor iets helemaal anders. Hier is Howard Jones. En What is Love?

0: En inderdaad, Howard Jones en dit allemaal met zijn What Is Love. Is er nog steeds niet achter gekomen, die man. Oh, wat harme toch, hè? Ja. En dat op zijn ouderdom natuurlijk. Zo, de woensdagmiddag die zit er weer helemaal op. Wat mij betreft, graag tot morgen donderdag ben ik er weer met de nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, dat is Split Dance geworden. And I Got You. Tot morgen. Stay tuned op je favoriete radio. Ja, tot dan.

0: beetje gevuld is ook niet lelijk hoor. Joe Taxi kwam over eventjes heel gezellig binnen in de studio.
1: Fijn dat hij erbij was.
0: In Gullibandamore, with a big fat woman.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.

Uit Groningen, hè, lieve mensen. Jawel, uit Groningen, uit Groningen. Ja, tuurlijk. Nou goed, 1984 was het jaar toen ze deze hit behaalden. En nummer 14, ook dat nog in de Nederlandse hitlijsten. Het was Fox de Fox terug van weg geweest. 1990 is de band opgeheven, want het lukte niet meer met hits maken. Dus ja, wat doe je dan? Geen optredens?

0: Dit nummer dat brengt jou weer gelijk in de sfeer. En mij ook eigenlijk een beetje hoor. Heerlijk, hè? Overdag lekker hangen aan het strand. Lekker luieren, niets doen. En s'avonds aan een glas met... Zullen we maken? Een likeurtje? Nee, een beetje sangria of zo. Een Spaanse cerveza. Een San Miguelletje. Vamos a la playa, dankjewel. Doei, Kira.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou, groot artiest, komiek. Ik vind het persoonlijk de beste wat het best wel gehalve vond. Maar goed, mijn mening telt natuurlijk niet altijd. Hij geeft een ode.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Een ode aan zijn vader. Hier is André van Duin.

vriendschap, riep hij vaak op een luide toon. Maar mijn ster ging reizen met mijn vader als promotor.

dat hij de grappen van mij niet.

in Rotterdam of in Den Haag of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

1978. Redbox in voor Amerika, lieve luistervrienden. Maar nog meer van dat lekkers uit de gouden jaren. Dit is de Middle of the Road Show. De tik zit er nog in. Het is een plaats. Inderdaad, hier is Chicago.

Maar 1987 een dikke nummer 1. Dat werd zelfs in 25 landen, waaronder Nederland, een dikke topper. Dit werd de opvolger Together Forever uit inderdaad ook in 1987. Leuk mensen dat hij terug is, hè? Ja, hij is er weer volop hoor. Hij heeft geld nodig. En is er 50 al gepasseerd inmiddels. Hoe

zinloos geweld. Tegen de natuur. Olifanten, neushoorns. Alles waar ze in China en dat soort landen gek op zijn, jongens. Ja, vergeet dat niet, hoor. Blijkbaar geeft het geneeskracht voor bepaalde mensen die in een waan zijn. Idioot, idioterie. Een zinloze jacht op ivoor, vrienden. Het was wel een gedenkwaardig plaatje trouwens van

Weet je waar hij oorspronkelijk vandaan komt, Peter Maffay? Uit Transylvanië. Ja, zijn buurman heette Graaf Dracula. Nee, serieus. Hij is van Roemeense afkomst. Ja. Jo. Maffay heeft het Duitse record voor het meeste aantal nummer 1 plaatsen in de single. En de albumhitparade trouwens. Ja, flink overtroffen in Duitsland hoor. Alles behaalde de top 10.

trotszangeresse van Wham. Jawel. En dat uiteenvallen van Wham gingen de dames gewoon solo aan de rol. Dat moet gewoon kunnen, nietwaar? Het is gelukt met een paar lekkere singeltjes, waaronder Heartache uit de gouden jaren 80. Terug in de Middle of the Road Show. Dit is Simply Wham.

nogmaals, een van de laatste in de show. Makkelijker. Nog meer beluisterbare programma's. Natuurlijk, gewoon blijven hangen aan je toestel. En dat gaat zeker goed komen. En wij, lieve mensen, spreken elkaar morgen weer onder het genot van een glaasje karamelk of een lekker kopje koffie.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Een uurtje muziek voor iedereen, voor jong en oud. Dus vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie zijn ingetuned voor een uurtje de muziekfabriek. Dus laat je het komende uurtje verrassen en je hoort ze drie aan drie.
5: Ron van der Steen.
4: En in het eerste rijtje van drie gaan we van start met Carice. Hier is Pyramid.
6: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.
4: En ik zou het bijna vergeten, strakjes verderop in de muziekfabriek aandacht voor de Jukebox Classic. En natuurlijk de oude lullenplaat. Maar nu eerst, zoals beloofd, Carice.

Is het niet verrukkelijk om door je partner te worden aangesproken met You're my favorite waste of time, je hoorde Owen Paul. En daarvoor zat uit 1975 de Doobie Brothers, Listen to the Music. En we begonnen met Carice en Pyramid. Nou, de koffie is zojuist binnengebracht, dus ik ga heerlijk een geurig kopje koffie drinken. En ik hoop dat je meedoet.

0: Muziek uit Spanje en daar krijg je het altijd een beetje warm bij. Tenminste, dat heb ik. Ik hoop jij ook. Dan heb je er net zoveel van genoten als ik. Muziek van Luis Enrique en Jonose Mañana. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Doen we nog een bakkie? Oké, goed plan.
1: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Cornelis Vreeswijk uit de oude doos. Het was even spitteren blazen, maar ik heb hem gevonden. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. En we begonnen met Greenfield & Cook en Easy Ball.
2: Rock, rock, rock, rock van der Steen.
3: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: We gaan hem wederom opnieuw voor je doen. Midden jaren 60 probeerde broer en zus carrière te maken in de muziek. Maar het lukte hen niet om een platenmaatschappij te vinden die met hen in zee wilde.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: In mei 66 leek er schot in de zaak te komen toen Karen met Richard meeging die auditie moest doen bij bassist Joe Osborne. Karen werd gevraagd een stukje mee te zingen en kreeg direct een contract aangeboden als solozangeres. Ze bracht twee singles uit, I'll Be Yours en Looking for Love. Maar de platenmaatschappij ging failliet, dus de veelbelovende start liep op niets uit. In deze periode vormden Karen en Richard samen met de bevriende bassist Wes Jacobs het trio The Richard Carpenter Trio, een instrumentale jazzband. Ze wonnen in 1966 de Battle of the Bands talentenjacht en werden gespot door het platenlabel RCA. Deze platenmaatschappij besloot uiteindelijk echter hun platen niet uit te brengen, omdat er aan het commerciële potentieel van het trio werd getwijfeld. Karen en Richard vormden daarna met vier studenten van de California State University de band Spectrum en speelden al snel voor volle zalen in de regio. Richard en Karen braken echter samen door in 1970. Een reeks van hits volgde in de jaren 70, waaronder Sing, Yesterday Once More en Top of the World. In de muziekfabriek luister je naar Sweet Sweet Smile, die we opmerken als de Jukebox Classic. Luister naar The Carpenters.

De Jukebox Classic voor deze keer van de Carpenters en Sweet Sweet Smile. Heb je behoefte aan een Jukebox Classic? Even laten weten via www.rondvandesteen.nl. En hier zijn de volgende drie, dus laat je wederom verrassen.

0: Het mag duidelijk zijn, ranzigheid ten top. Deze van Dead or Alive en You Spin Me Round. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die hele lekkere van Sia, Clap Your Hands. En we begonnen met Mark Anthony, I Need to Know. Dit is nog altijd jouw muziekfabriek op je favoriete radiostation. Het wordt weer eens tijd voor een Nederlandstalige. Hier

0: liedje met een erotische ondertoon volgens mij hoor. Maar goed, dat even terzijde. Maar hij is wel leuk, deze van Mohombi. En daarvoor zat Casey en de Sunshine Band. Shake your booty, shake, shake, shake. En we begonnen met die Nederlandstalige van Judith Peters. Jij bent mijn leven. Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan hem doen. Ons tweede item in de muziekfabriek. En dat is de oude lullenplaat.
1: De muziekfabriek maakt je dag. Laat je door de muziek verrassen. De muziekfabriek.
0: Hij is in Parijs, Frankrijk geboren op 22 mei 1924.
2: Oude lullenplaat.
0: Vaak wordt hij beschreven als de Frank Sinatra van Frankrijk. Bijna al zijn liederen gaan over de liefde.
2: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft meer dan 1000 liederen en musicals geschreven, meer dan 100 albums uitgebracht en in 60 films gespeeld. Hij zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Hij heeft opgetreden in de prestigieuze Carcany Hall en andere belangrijke zalen in de wereld. De oude lullenplaat is dit keer van de Franse zanger-songwriter van Armeense afkomst Charles Aznavour. Luister naar Echt Pourtant.

Deze van Charles Aznavour, niet voor niets de oude lullenplaat, Air Pourtant. Heb je die ook? Laat het even weten via de website www.ronvandesteen.nl. Het zit er bijna op, jongens. Maar ik heb nog een lekkere voor je in petto, zoals deze van Lionel Richie. Hier is Angel.

0: Clouds en Girls, gevolgd door Mits de Klokken Toelaat van Genuine en Pony. De Muziekfabriek. Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en graag tot een volgende keer.
1: Probeer het gerust zelf.
0: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

chao, chao, chao.

0: beste, dan moet je aan dit radiostation zetten. Maar eerlijk wijzen. Of, nou ja, je verzint wat anders. Anita met Lobby ook nog. Maar ja, Volk, Diddy, 112 en Faith Evans. En I'll Be Missing You. Maar eerst een overzicht van wat er allemaal nog gaat komen.
1: Zometeen in afternoon.

0: Aan de lobby, waar zit een Jochem Schuur, s'nachts als je eenzaam bent.
1: Hoor je nog? Magische muziekselectie, in vele talen, in de beste mix.
0: Ja, volg ik nu met Get Out of My House, Diddy 112 en Faith Evans erachteraan met I'll Be Missing.
2: Never.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

verzamelaars van vinyl onder andere. Gele persing was dat. Gele, geel vinyl. Heel apart. Maar goed, dat is niet het enige. Calimir Nock, ook nog de Verve, ook nog de Drugs Don't Work. Dat is niet zo heel best als je aan de drugs bent, uiteraard. Sergio Mendes zometeen met Never Gonna Let You Go. Maar eerst Shakira met Objection. En nog een tango ook is het, uit 2001. Welkom, fijn dat je erbij bent.

Wel een prachtige cover dit trouwens. Sergio Mendes, die doet het niet verkeerd. Never Gonna Let You Go. Want origineel, het is maar even ontschat. Dan hebben we die kwalijk. Shakira, hoor je daar weer voor? Met Objection Tango. Allee, Bastille, and Save My Soul.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Sam Ryder and Somebody. And Tears on the Pillow. Kylie Minogue.
2: Welkom bij de magische muziekselectie, waar elke noot je meeneemt op een reis.

Kylie toch? Kylie Minogue. Ja, dat is onlangs nog in het nieuws geweest. Dat was een of andere een podcast of zo. Die had een beetje raar gedaan over. Er werd gevraagd aan hem. Met welke ster zou je seks willen hebben? Dat was in Australië. Hij had gezegd met Kylie Minogue. Ja, Kylie Minogue was daar natuurlijk niet van gecharmeerd. Nee, dat is toch wel begrijpelijk. Hè? Dacht dat wel. Als laatste in deze Afternoon Delight, The Verve. En The Drugs Don't Work. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album Alfabet.
1: Jeroen Drocht.

0: Hier klopt het hart van de muziek. Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Terug te vinden op het album What A Sign.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En hoewel de man in 1983 al een aantal jaren in het vak zat, was dit voor mij de allereerste kennismaking met Chris Rea. En pas later realiseerde ik me dat ook Fool bijvoorbeeld een heel bekend nummer is van dezezelfde zanger. De man die helaas alweer een paar maanden niet meer onder ons is. Want ja, hij is een tijdje terug overleden. Ja. Ook volkomen onverwacht trouwens. Ook zo'n man waarvan je denkt, nou, die blijft gewoon eeuwig leven. Maar helaas, dat geldt voor ons allemaal. We leven niet allemaal eeuwig. Tenzij je, net zoals ik, in reïncarnatie gelooft. Maar dat is een ander verhaal. Hartelijk welkom, dit is Car Classics. Voorlopig de laatste aflevering trouwens. Want ik ga er een paar weken tussenuit. 3 weken ga ik even op vakantie. Niet dat ik echt wegga. Het wordt waarschijnlijk gewoon een vakantie in de achtertuin. Maar daar geniet ik ook gewoon van. Even bijkomen en dan gaan we in augustus gewoon weer verder waar we gebleven zijn met het album Alphabet. Dus maak je niet ongerust. En in de komende weken zul je dan gewoon wat herhalingen horen van Car Classics. Dus het is niet zo dat je het programma helemaal moet missen. En wellicht kun je je niet meer herinneren wat we vorig jaar hebben uitgezonden. En die uitzendingen zul je dan in de komende weken nog wel gaan horen. Dus dat komt wel goed. En ook dan zul je gewoon goede muziek horen. Maar ik ben wel even op vakantie. Oké. Car Classics, het album Alphabet. Het is allemaal een beetje door elkaar gaan lopen. We hebben nog een aantal letters te gaan. We hebben albums waarvan de titel met een T begint. Ook nog met een U, een V en ook de W van Watersign bijvoorbeeld. Het album wat je net hoorde. En bij de T staat ook nog 3 and 3 van The Isley Brothers. Dat is een fantastisch album. Ik ben niet zo gecharmeerd van hun uitvoering van Listen to the Music, eerlijk gezegd. Dus dat ga ik niet draaien. Maar wat er ook al staat is een cover van Seals and Crofts, Summer Breeze. Ik heb altijd discussie met mijn vrouw over deze uitvoering van Summer Breeze. Want mijn vrouw vindt die van die Isley Brothers veel beter.

Vigil in a Wilderness of Mirrors heet de eerste soloplaat van Fish, The Company. Het was een vuurdoop nadat hij Meridian had verlaten. En ik heb ook altijd gedacht dat dit nummer, The Company, over Meridian ging. En dat hebben fans mij ook wel verteld. Maar als je dan op internet onderzoekt waar dit nummer nou eigenlijk over gaat, dan gaat het eigenlijk vooral over de platenindustrie. Over het bedrijf, over de zakelijke kant van de muziekwereld. Waar artiesten vaak gereduceerd worden tot nummers en winstmarges. Dat komt me bekend voor. Dat is namelijk bij heel veel radiozenders ook zo als het om discjockeys gaat. Maar dat terzijde. In ieder geval, The Company is wat mij betreft een van de mooiere nummers van dit album. En The Company, naar het schijnt, is het ook zo dat daarmee de fans van Fish bedoeld worden. Want hebben zich ook min of meer verenigd in een hechte community. Dus het is ook wel een soort van positieve geuzennaam. In ieder geval vind ik het een mooi nummer. Dan Elvis Presley. We hebben al wat gedraaid van That's the Way It Is. Een album uit 1970 opgenomen in Las Vegas. Een live plaat eigenlijk. En het is een van de beste platen van Elvis Presley. En er staan vooral veel rustige nummers op. Want dat wilde die Colonel Parker graag. Maar er staan ook wel een paar up-tempo nummers op. Zoals dit nummer. Patch It Up, rock and roll van Las Vegas, geschreven door Eddie Rabbit en Rory Boyd.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Geef nooit op en laat je niet ontkennen. Dat is een duidelijke boodschap wat een applaus verdient. Inderdaad. Dit staat op Time Fades Away, een album van Neil Young en Crazy Horse. Een plaat waarmee hij trouwens ook afrekende met het wat rustige en gepolijste, meer gepolijste geluid van Harvest. De plaat die naar voren uitkwam was natuurlijk wel een groot succes. Maar hij vond het zelf denk ik toch wel wat te gepolijst. Dus daarom een wat rauwer geluid op Time Fades Away. Niet dat Neil Young daar zelf dan zo tevreden mee was. Want hij had op een gegeven moment wel zoiets van ja, die plaat die moet toch maar even niet worden uitgebracht. Hij heeft het ook echt tegengehouden. Hè? Het schijnt zo te zijn, dat wist ik helemaal niet, dat die plaat pas in 2017, 9 jaar geleden, voor het eerst op cd werd uitgebracht. Het album is in ieder geval oorspronkelijk uitgebracht in 1973. Don't Be the Night dus, van het album Time Fades Away, Neil Young. Goed, zometeen dan gaan we nog even een blik werpen in de album Top 100. Maar eerst Boudewijn de Groot van het album Voor de Overlevende. De hit Verdronken Vlinder.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: de zee. Met de letter V staan twee albums van Boudewijn en de Groot. Warme afstand, die staat er ook in. En deze voor de overlevende. En daar staan de meeste hits op. Zoals Verdronken Vlinder blijft natuurlijk een evergreen.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes. Boodschappenlijstjes. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven. In een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En ik noem de top 3 en ook de nieuwe binnenkomers. Platen die voor het eerst in de Album Top 100 zijn te vinden. De eerste weeksnoteringen, zoals op 45 de eerste. Ken Carson, Experiment. Dan op nummer 13, dat is heel wat hoger. Daar vinden we de nieuwe plaat van Deep Purple. Jazeker, de band bestaat weer. En een nieuwe plaat heet Splat. Die staat dus op 13. Dan eens even kijken hoor, wat we verder nog tegenkomen aan eerste weeksnoteringen. Op nummer 3, daar vinden we Sienna Spiro met Visitor. De nummer 2 is dezelfde nummer 2 als vorige week. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love van Olivia Rodrigo. Behoorlijk standvastig in die top 3. En een nieuwe nummer 1. En dat is ook een plaat die daar trouwens nieuw binnenkomt. Het is de nieuwe plaat van Madonna, Confession Still. Ik moet eerlijk zijn, dat album valt niet tegen.
2: In Nederland.
0: Daarvoor hoor je Fragile.
3: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go, to let go, to let go. To let go.

0: Een parodie is het eigenlijk, hè? Op de doo-wop muziek uit de jaren 50 en ook op de popcorn muziek uit die periode, geschreven door Larry Cream en Kevin Godley. Je hoort hen hier ook zingen trouwens. Kevin Godley is die diepe lage bassem en Larry Cream die doet dan die hele hoge. En ja, hartstikke grote hit geworden. Het was eigenlijk de bedoeling dat Donna op de B-kant zou verschijnen van een single van 10cc, maar platenbaas Jonathan King die hoorde Donna en die had meteen zoiets van dit wordt een hit. En hij had gelijk. Dus het werd de A-kant en het heeft in heel wat landen in Europa op nummer 1 gestaan. En vrij vlak daarna is ook dat album verschenen van 10cc. Dat gewoon 10cc heet trouwens. En daarom ook genoteerd met de T van 10cc. En daarna zullen er nog vele legendarische platen volgen. Wat dat betreft een waanzinnige band. Ik geef nu het woord aan de president van Amerika. Ja, niet de huidige president van Amerika, maar van vroeger. Wie was dat? Nou, ergens in de jaren 60. John F. Kennedy heeft het woord.
1: Right down to earth in a language that everybody here can easily understand.
0: Yeah, yeah. John F. Kennedy leidt deze single in van Living Color, openingsnummer van Vivid, Cult of Personality. Stevige opening en een stevig nummer. Maar het is gelukkig een stuk hoe dat is het kan. Look

heb van de week dat album nog eens een keertje goed beluisterd. That's the way God planned it van Billy Preston. Fantastisch album. Zijn debuutplaat eigenlijk. En, of nou niet eigenlijk, het is gewoon zijn debuutplaat. En vrij vlak hiervoor heeft hij nog bij de Beatles Get Back ingespeeld onder andere. En nou ja, goed. In ieder geval is het gevolg hiervan geweest dat George Harrison dit album heeft geproduceerd. Hij speelt ook mee, George Harrison. Evenals Eric Clapton. Spelen allebei gitaar op dit nummer. En kijk, dit geeft nou aan waarom die hele discussie over de Rolling Stones en de Beatles klinkklare onzin is. Want het zijn gewoon altijd vrienden geweest, die Beatles en die Stones. Want Keith Richards doet ook mee op dit nummer. Die speelt de basgitaar hier. En nou ja, je weet dat Paul McCartney te horen is op het nieuwe album van de Rolling Stones. En sowieso, ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zijn, dat die vergelijking tussen de Rolling Stones en de Beatles en de vraag van wie is nou eigenlijk beter, dat vind ik een vraag die alleen maar bedoeld is voor domoren die geen verstand hebben van muziek. Wat mij zelf betreft geldt dat ik van allebei de bands hou. En de ene keer ben ik meer in de stemming van voor de Stones en de andere keer voor de Beatles. Zo simpel is het. En soms ben ik dus ook in de stemming voor Billy Preston. Want wat heeft die man fantastische muziek gemaakt. En dat geldt zeker voor dit album That's The Way God Planned It. Er staan veel rustige nummers op. Maar What About You, het nummer wat ik net draaide, dat is in ieder geval een up-tempo nummer. Staat ook op de B-kant van That's The Way God Planned It. En dan heb ik het over de single. Maar dat is ook gewoon op het album te vinden. Dit is een van de mooie nummers van T for the Tillerman van Cat Stevens uit 1970. Hier is Sad Lisa.

Geselecteerd door ijsmeester Bert Burger af dit album van de B-52's. Dat gewoon de B-52's heet trouwens. En dat zat, dat zat in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Beroemd boek, leuk om daar doorheen te bladeren trouwens. En nou ja, ik vind het wel een leuke keuze ook. Ja toch? Zeker. En op de zender van de ijsmeesters ga je daar nog wel meer nummers horen van deze plaat. Dan weet je dat in ieder geval. Je bent bij Car Classics. Car Classics wordt op een heleboel radiozenders uitgezonden. Via internet en zo hier en daar ook wel op DAB+. En ook op FM en op de AM. Dus Livo, van harte welkom. Voorlopig de laatste aflevering van Car Classics voordat ik er 3 weken tussenuit piep. Even vakantie, even rust. Je hoort dan in die tussentijd wat herhalingen van Car Classics. En dan gaan we in augustus weer door met het albumalfabet. En dit is een track waar ik vorige week niet helemaal aan toe kwam. Dat was de laatste track die ik draai. Ik kom er nu ook niet helemaal aan toe, want het nummer duurt 9 minuten. Maar ik ga er wel wat meer van draaien dan vorige week. Europa Endloos van Kraftwerk staat op Trans Europa Express. Ik spreek het helemaal verkeerd uit. Op zijn Rudy Karels, maar dat maakt niet uit. En eigenlijk vind ik het wel een goed nummer van Kraftwerk. Omdat de band hier eigenlijk droomt van een utopisch Europa zonder grenzen. Nou ja, dat is er ook maar van gekomen. Dankzij Schengen, hè, dat verdrag. Alleen daar is ook weer middel meer een einde aan gekomen. Sinds dat de Duitse regering besloten heeft om grenscontroles te houden. He, om zeg maar het asielbeleid wat strenger te handhaven. Ja, is puur voor de buren, maar goed, dat is een ander verhaal. We hebben er wel last van, dat is duidelijk. Maar goed, daar gaat dit nummer dus niet over. Dit gaat dus over het tegenovergestelde. Geniet ervan, van Kraftwerk.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
0: Car Classics.
5: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.
4: Verdomme.

0: Car Classics.
1: Ik moet zeggen dat ik dit een van de leukere nummers vind van het album Waking Up the Neighbors. Natuurlijk, Can't Stop This Thing We Started, dat ik vorige week draaide, is ook een leuk nummer. En dit is ook een lekkere plaat hoor, van Bryan Adams. Het album lijkt wel een beetje op elkaar. Als je de nummers allemaal draait, dan denk ik bij mezelf, ja, het is wel meer van hetzelfde. Maar Everything I do it for you, staat er ook op. En dat nummer, dat is dan natuurlijk wel weer een typische Bryan Adams ballad. En dat is ook echt een wereldhit. Of ik dat ga draaien, weet ik eigenlijk nog niet. Het is niet bepaald mijn meest favoriete Bryan Adams song, wat ik al eerder vertelde. Maar het kan best zijn dat ik er toch niet onderuit kom en dat ik hem na de vakantie nog wel ga draaien. Maar je moet het nog even laten weten wat jij ervan vindt. Het kan ook best wel zijn dat ik denk van, nou weet je wat, ik laat hem lekker aan ons voorbij gaan. En die zit je thuis beroep. Stuur maar even een mail naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Ja, eigenlijk is het wel een nummer dat je bijna zou moeten draaien. Dat is net zoiets als dat je Bohemian Rhapsody moet draaien van A Night at the Opera van Queen. Heb ik ook gedaan destijds, dus misschien dat ik dat nu ook wel moet doen. Dat ik gewoon zoiets moet hebben van, weet je wat, ik draai gewoon. Nou, we gaan er in ieder geval na mijn vakantie over bakkeleien. Dat lijkt me leuk. jeroendraaitcarclassics@gmail.com. We zijn bezig met het Car Classics album alfabet voorlopig voor de laatste keer. Want volgende week dan ben ik er even een drietal weken tussenuit. Even wat rust nemen is hard nodig. Maar we zijn onder andere bij de letter T. En bij de letter T vinden we ook nog een album van Pink dat met name door AllMusic.com is bejubeld. The Truth About Love is ook wel een van de meest succesvolle albums van Pink. Dus het wereldpubliek is het ermee eens. En nou ja, als ik dan nog een nummer moet kiezen van die plaat om te draaien, dan is dat de single Try. Dat vind ik eigenlijk best een mooi nummer.
0: Car Classics.
1: En dat klinkt zo. Het begint heel rustig. En het eindigt ook heel rustig. Try. Dit is Pink in Car Classics.

is wel typisch zo'n geval van een groep waarvan ik het leuk vind om af en toe een nummer te horen, waarvan ik een heel album achter elkaar eigenlijk niet trek. Dat heb ik sowieso met rap, heb ik je wel eens vaker verteld. Geldt ook voor Things Fall Apart van The Roots. Wordt wel gezien als een van de hoogtepunten uit de rapwereld. Het is jazz rap. Met dank aan DJ Jesse Jeff, die ook meewerkt op dit nummer. Net zoals Jesse Fatness Tease. Dat is een R&B duo wat ik niet ken trouwens. Dat ik niet ken. Maar het klinkt wel lekker in ieder geval. En er staan een heleboel fijne grooves op. Ook Erykah Badu heeft nog meegewerkt op dit album bedoel ik. En dat nummer ga ik zeker nog een keer draaien na de vakantie. Want zoals ik al eerder vertelde, na deze uitzending volgt er voor mij 3 weken vakantie. Bij de V in het albumalfabet vinden we 2 albums van ABBA. Voulez Vous, daar heb ik al het een en ander van gedraaid. Maar ook The Visitors staat erin en dat vind ik een heel mooi album. Wel gemaakt in de periode dat de ABBA-leden het niet zo makkelijk hadden, want de scheiding was net achter de rug en dan toch nog in de studio voor een nieuwe plaat. Het viel allemaal niet mee en dat hoor je wel aan de melancholische toon van het album en ook van het titelnummer.

0: komt nog uit de tijd dat Cold Wave New Wave was. En ook ABBA had zoiets van, joh, we gaan ook een New Wave nummer maken. En dat was dit nummer eigenlijk, The Visitor. Ja, het is wel New Wave, vind ik wel. Ook wel een opmerkelijk onderwerp wat in het nummer aan bod komt. Want dat kennen we ook niet van ABBA. Maar het gaat eigenlijk over de angst, de paranoia en de psychologische druk van dissidenten in de Sovjet-Unie. En die wachten totdat de geheime dienst hen komt halen. Ja, het was ook in die tijd in de Sovjet-Unie niet altijd even leuk natuurlijk. En ja, opmerkelijk is dat eigenlijk dit nummer ook nu weer actueel is qua tekst. Zeker als je nagaat wat er nu op dit moment in Rusland allemaal gebeurt. Want ja, dan heb je eigenlijk hetzelfde. Hè? Ja. In ieder geval, erg goed nummer. The Visitors van ABBA. Het was een tijd lang het allerlaatste album wat ze gemaakt hebben. De stemming in de studio was om te snijden, heb ik in interviews begrepen. En in ieder geval hebben ze dat later wel weer een beetje bijgelegd, de ABBA-leden, door in 2021 nog één keer een nieuw album uit te brengen. En daar staan ook een paar hele leuke dingen op. Maar goed, dit is in ieder geval ABBA uit 1981. The Visitors, en daarvan het titelnummer. En er staan ook nog een paar hits op. Head Over Heels bijvoorbeeld, dat vind ik ook een leuk nummer. Nou, dat ga ik zeker nog wel een keer draaien. Goed, ik zit eventjes te kijken, want eigenlijk wilde ik nu aan de gaan besteden aan de Vinyl 33. Alleen dan moet ik wel eventjes dat muziekje erbij pakken van die Vinyl 33. Eens even kijken, waar heb ik dat? Oh ja, hier heb ik de officiële tunes, dat je ook weet dat we een hitlijstje gaan voordragen.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: We dragen voor uit het werk van Buma Stemra. Even kijken welke platen er allemaal zijn binnengekomen in de Vinyl 33. Voor het eerst in de lijst op 27 MTV Unplugged. De jubileumeditie van Kiss, want 30 jaar geleden kwam dat album ook al uit. Nu ook op vinyl verkrijgbaar. En dan gaan we naar nummer 19. En daar vinden we een plaat van Joe Silvio met een titel die ik bijna niet kan uitspreken. Maar hier staat Ma 3 Sep. Ma en dan een 3 en dan S-E-B. Geen idee waar het over gaat. Ik heb hem ook nog niet gehoord hoor, moet ik je bekennen. Maar het kan best een hele goede plaat zijn. In ieder geval veel mensen vinden hem goed. En daarom dat die plaat dus binnenkomt op nummer 19. Op 15 vinden we de nieuwe plaat van Deep Purple. Splat heet hij. En dan gaan we helemaal naar nummer 7. Daar vinden we Slaapmuts met Slaapmuts. En de hele top 3 is nieuw. Op nummer 3 Lil Kleine met Alleen. Op 2 Shinna Spyro met Visitor. En bovenaan Confessions 2, de nieuwe plaat van Madonna. En daar heb ik er het vorige wat van gedraaid. Een plaat die ik trouwens volgende week op nummer 1 verwacht. En waar ik volgende week geen aandacht aan zal besteden, wat dan mijn vakantie begint. Dat is de nieuwe plaat van de Rolling Stones. En die plaat die is nu een paar weken uit. Foreign Tongues. En daar staan een paar hele fijne Rolling Stones nummers op. Ik kan niet anders zeggen. Zoals bijvoorbeeld Rough and Twisted. Dat is het nummer wat ik je graag wil laten horen van deze nieuwe plaat van de Rolling Stones. En ik verwacht nogmaals dat deze plaat volgende week op 1 binnenkomt.
1: Nieuw.

0: Je rondrocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Sting schreef het nummer toen hij net een nieuw landhuis had gekocht. Nou ja, zo nieuw was het landhuis niet. Een landhuis uit de 16e eeuw, Lake House. In Wiltshire, lees ik hier op internet. En hij keek uit over de uitgestrekte velden en gerst. Die rondom zijn huis in de wind bewogen. En toen werd hij geïnspireerd om dit nummer te schrijven. Fields of Gold van Ten Sumner Stills. En ja, goed, Sumner, dat schijnt dan weer gebaseerd te zijn op zijn echte naam. Want hij heet Gordon Sumner. Hè? Sting is niet zijn echte naam. Die naam heeft hij zichzelf aangemeten. Hoe dat precies zit, dat valt ook wel te lezen op internet, denk ik. En eens even kijken. Nou, voor de rest kan ik nog heel veel dingen gaan vertellen over dit album waarvan je denkt, nou joh, het zal wel. En je hebt gelijk ook. Dus ga ik naar de volgende plaat in het albumalfabet. This is the Sea. Blijft een legendarische album van de Waterboys. Ik denk wel het hoogtepunt uit het oeuvre van deze band. En de Pan Within verwijst naar de oude Griekse god Pan. Het staat voor de vrijheid en de ongetemde passie in jezelf. En ook met de verbondenheid met de natuur. Allemaal dingen die me erg aanspreken. Ja. En die je zou kunnen zoeken. Oh, sorry. Ik zit nu... Wacht even hoor. Zo. Ik ben even aan het controleren of er nog duivelse teksten in het nummer voorkomen. Maar zo te horen is dat niet het geval. Goed. Live radio, mensen.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Nou, dat is fantastisch.

Je hoort ook de gitaarsolo helemaal, want er zijn radiostations die hebben dat eind eraf geknipt. Ik zal geen namen van radiozenders noemen, maar bij een van die zenders heb ik gewerkt. Je hoorde Bab Kristallnacht, het staat op Van Drine Nacht Brussen, dat is Kuls, voor Van Binnen naar Buiten. En Kristallnacht, ja, het is heel naar, maar het is nog steeds een actueel nummer. In de jaren 80 maakte Bab deze plaat, in 1982 kwam dit nummer uit, en dat album ook trouwens. En daarin wordt eigenlijk gewaarschuwd dat mensen op moeten letten, want ja, het is er nog altijd, opkomend fascisme. Dat was in de jaren 80 zo. Verenigingen haat, burgerlijke onverschilligheid, en dat is nu niet anders, helaas. Een trieste conclusie die we dan toch wel moeten trekken, maar wat een fantastisch nummer, nog altijd. Niet alleen fantastisch, maar ook helaas actueel. Bab dus in Car Classics. Dit is een album, daar ga ik één nummer van draaien in ieder geval. Dit vind ik een mooi nummer van dat album van The Corrs. Tweede plaat is uitgebracht in 1997. Talk on Corners, en daarvan de single Only When I Sleep.

0: The Corrs van het album Talking Corrs, 1997, Only When I Sleep heet het nummer. En ik herinner me nog dat de platenbaas van The Corrs erg trots was op deze groep. En dat hij dit ook het beste Ierse exportproduct noemde ooit. Ik denk dat hij één groep over het hoofd heeft gezien.
1: Car Classics.
0: En die groep die ga ik nu draaien, komt ook uit Ierland natuurlijk. En dat is een track van Under a Blood Red Sky. En dan weet jij al dat ik het heb over U2. Ja, ik dacht toch wel dat U2 nog populairder was dan The Corrs, maar... Ik kan me even gissen, misschien dat de Corrs inderdaad wel daadwerkelijk meer platen hebben verkocht. Maar ik kan het me eigenlijk bijna niet voorstellen. In ieder geval is Under a Blood Red Sky vooral de doorbraak geweest in Amerika voor U2. Hier in Nederland waren ze al doorgebroken met War. Een plaat die we aantreffen bij de W. En waar ik zeker nog wel terugkomen na mijn vakantie. En er staat op deze live registratie ook een legendarische uitvoering op van Sunday Bloody Sunday. En die studioversie die ga ik ook nog wel een keer draaien. Maar het is dus nu de tijd voor de versie zoals je hem vindt op Under a Blood Red Sky. Dit is U2.
1: Car Classics.
2: Life is life. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

Not a Rebel Song, this is Sunday Bloody Sunday van Under a Blood Red Sky, U2. En ook de studioversie ga ik nog wel een keer draaien, want we hebben de W al aangebroken. Maar dat zal wel na mijn vakantie zijn, want het zit erop dan voor vandaag, mijn voorlopig laatste uitzending. Nog heel even gauw een mail behandelen van Ellie, want die kwam nog met een suggestie van Randy Van Warmer. Met het album Warmer, staat ook Just When I Needed You Most op bijvoorbeeld. En die had ik eigenlijk nog wel gepland voor vandaag, maar ik kom daar niet meer aan toe. Want als ik die nu ga draaien, dan moet ik hem afkappen. En dat zal jammer zijn, dus die ga ik even bewaren, Ellie, voor na de vakantie, als je het goed vindt. En ook als je het niet goed vindt trouwens. Maar wel hartelijk bedankt voor je mail. Ook jij mag mede. Jeroen draait carclassics@gmail.com. De laatste die ik draai is van Soul to Soul. A Dream's a Dream, volume 2, 1990. A New Decade heet dat album. Tot over een week of vier. Hoi!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes, yes. U luistert toch ook elke dag?
2: Iedere week op jouw radio, The Music Room. Yes.

0: jawel, vanuit een zonnige studio mag ik u alweer van harte welkom heten bij de Music Crew. Blij dat u erbij bent, weet je. We zijn een beetje in de vakantiestemming. Er zijn een heleboel collega's op verlof, weet je. Die zijn de meeste dan toch richting zuiden getrokken. Er zit er een paar tussen met een kale kop en die is al helemaal bruin, weet je. Ja, oh mooi. Dit is de Music Crew, het programma waarin we u een beetje gaan bijtimmeren over wat er allemaal gebeurd is in de hitparades. Maar we gaan het vrolijk en zomers houden. Zomers, dat moet het zeker worden.
1: Lekker een zomerse klank op je radio.
0: Nou hoor, zomerse klank op je radio, dat bedoelen we dan ook. We gaan dus de meest zomerse platen uit de hitparades gaan plukken en op u loslaten in de komende twee delen van de Music Crew. Blijven luisteren is de boodschap. Draai het volume knopje op 10. Kunnen de buren meeluisteren en dan wordt het gezellig. Deze staan ook nog steeds genoteerd in de Belgische hitparades dan. Nochtans, het is een Nederlandse discjockey, deze Reinier Zonneveld. Samen met Gardo. En nog steeds helemaal loco.

0: vind dit een prachtig nummer, weet je. Deze Gardo en Rainier Zonneveld. Ze staan ondertussen een 13 weken genoteerd in België dan. En het klinkt wel een zomerse plaat. Loco, loco. Zijn we dat niet allemaal een beetje in de vakantie?
1: Let's listen to the music, relax and have fun.

0: Nou, het is een ietsje stiller geworden in de studio met een paar collega's die een verlof zijn, weet je. Ach, maar het kan geen kwart hoor. Wij voelen ons ook in de vakantiestemming en die gaan we overbrengen via de radio. Als u het toelaat tenminste, maar daar zijn we zeker van dat het mag.
1: Nederlandstalig in de Music Room. Turn your speakers
0: up. Even

0: Tranen van hout, zo heet het. Als u dat hebt, tranen van hout, voluit gaan wenen. Je rijk wenen, hoe zou het kunnen? Het was Aaron Blommerden, Zoe Levi. Tranen van goud.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.

0: dat was meteen de titel van de plaat hoor. Yesterday, Today, Tomorrow. It is better. Het zijn kwaliteiten van Belgische bodem eigenlijk hoor. Deze Bernie, we houden ervan als hij in het programma zit. Dit was zijn laatste. Yesterday, Today, Tomorrow.
1: Turn your speakers up.
0: Dat was een goede raad die we meegeven. Hugel en Salto. De Franse disc jockey uit de streek van Marseille. Dit is

0: Ik had eigenlijk gedacht dat dit de zomerplan van 2026 gaat kunnen worden, maar niets is minder waar hoor. Niets is meer waar, minder waar. Het wordt niet de zomerplan van 2026. We denken eerder dat die volgende week niet meer in de hitparade zal te zien zijn. Hugel en Salto en Jamaican Bam Bam.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Jonas Blue en My Life. Ze staan al een paar weken genoteerd met...

0: toch een paar weken genoteerd door deze Jonas Blue in My Life, maar die had zelf desire. Het randje kantje van wat je allemaal wilt natuurlijk. En dat is misschien wel goede radio.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.
0: Tuurlijk. Goede radio natuurlijk. Hè? Met zomerse muziek. Luister maar.

0: Dat lijkt wel een reclamefilmpje voor Pina Colada. Robert van Heemerden, zijn zand loopt er nog steeds genoteerd in de Nederlandse top 40, hoor. Zomerse klank op je radio, zo noemen we dat dan alweer.
1: Frank Verhoeven.
2: Are you ready?
3: Welcome to the music room.
2: Party time.

0: draai al een 21-tal weken mee in de hitparades. Deze Justy, Jack Style en John. Turn the lights off. Hadden we een tijdje geleden niet iemand die zong van Leave a Light On? Je zou het niet meer weten.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: Martin Garrix, een Nederlandse discjockey alweer. Tezamen met de grote wereldster Ed Sheeran.

0: Het zijn twee grote sterren, deze Martin Garrix uit Nederland en Ed Sheeran uit Engeland dan alweer. Alhoewel hij gaat verhuizen naar het grote Amerika, hebben we ons laten vertellen. Repeat it nog steeds in de hitparades. En daarom ook gedraaid in de Music Room hier op jouw favoriete radio.
1: Welcome to our house.
2: Lekker een zomerse klank op je radio.
0: We hadden hem een paar weken geleden in de gitarade. Ondertussen is hij al verdwenen hoor. Maar ik dacht, het is een zomerse plaat. Laten we ze toch nog maar eens gaan draaien. Sam Harris.

0: Ik ruik ondertussen de koffie al. Ja, dat is een vast onderdeel van het programma geworden. Ondertussen brak je koffie halverwege het programma. Maar halverwege het programma hebben we ook nog iets anders.
1: Got an announcement to make.
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Frank Verhoeven.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on. Playing nothing but the greatest hits.

0: vandaag. Kon ik hem nog meezingen? Ja, dat was 1975. Tell me why, uit 1975 van Lux Lane. We hebben het ergens van een grote LP gehaald, denk ik. Zo oud, maar zo mooi. Hebben we hem toch maar even gedraaid weer bij de Music Room.
1: Daar gaan we weer. Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
3: Feel the vibe.
4: Welcome to the Music Room.
0: Let's go. Let's go. We kunnen hem nog even gaan draaien, deze Alex Warren. Hij staat in België ook niet meer op nummer 1. Dus kijken wat de volgende wordt. Of weten we het ondertussen wel?
5: No.

0: razend populair geworden in Europa sinds hij binnengekomen is. Heeft hij al een heleboel hits gemaakt. In Nederland staat hij trouwens al met zijn nieuwe genoteerd in de Nederlandse top 40. Dat is Passenger. In België, daar moet hij nog even voor wachten.
1: Welcome to the music room.
2: Welcome to our show. Turn your speakers up.
0: Och jawel. Baby Rex en Faithless, die we ook kennen van een tijd geleden alweer. Dit is A New Religion.

0: Het was jammer, ze hebben maar een jaar of zes meegedraaid deze Faithless. Ooit begonnen in 1995 met hun Insomnia. Razend bekend geworden en dan hadden ze er nog eentje in 1998. God is a DJ. Ik heb u beloofd om dat nummer nog eens boven te halen en te gaan draaien. Dat gaan we later zeker nog eens doen.
1: Iedere week op jouw radio, de Music Room.
0: Zomerse blad op jouw radio. Deze staat niet in de hitparades tegenwoordig. Maar ik wou hem toch nog even boven halen. Bart Herman, de Caribe.

0: Zomerse klank op je radio. Als u hier of daar op het terrasje zit met een zanggrijtje in de hand, dan mag u gerust meezingen hoor. Bart Herman, de Caraïben in mijn huis.
1: Ik heb de Caraïben in mijn huis.
0: Zie je wel?
1: Ik heb de Caraïben in mijn huis.
2: Lekker een zomerse klank op je radio.
3: Ready to use.
2: Frank Verhoeven.
3: Here goes.
0: Jawel hoor, dit is Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear.

0: Hij komt uit het grote Amerika, Cameron Whitcomb. We hebben al een paar nummers van hem mogen verwelkomen met de gitaarders. En dit is zijn laatste, The Kingdom of Fear. Dat hoeven we eigenlijk niet te hebben, maar het is wel een mooi nummer natuurlijk.
1: Welcome to the music room.
2: More music.
0: Moet je luisteren. Chris Cross Amsterdam, wijd en zijd bekend, zelfs tot in Frankrijk, waar ik woon ondertussen. Dit is tezamen met Luisa Sonza, Willy William, die we in Frankrijk ook kennen.

0: We gaan kijken wat ze doen in de komende weken, deze Crisscross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William. Mocht u ergens aan de Franse Azurekust zitten, dan moeten we hem maar eens gaan opzoeken, deze Willy William. Hij zou daar wonen, ergens in de buurt van Fréjus.
1: Frank Verhoeven op jouw radio.

0: Het is razend populair natuurlijk, deze Shakira. En dat zal u straks nog duidelijker worden. Goed populair ze eigenlijk wel is. Dit is een nummer die nog steeds genoteerd staat in België alweer. Zo, zo, zo. En dan heb je nog de wereldkampioenschap. De World Cup. Voetbal natuurlijk. Daar straks meer duidelijkheid over, hoor. Eens nog even kijken wat we ertussen kunnen gaan draaien. Een plaat die helemaal nieuw is in de Belgische hitparades.
1: We are.

0: Ze is helemaal nieuw binnengekomen in de Ultra Top 50. Deze Stella Lefty. Ze komt trouwens uit Illinois, Chicago. Chicago, daar is een hele een van hier. Als je het moet gaan fietsen, dan lukt het niet. Ze heeft een country stem. Maar ze houdt ook van country music. We gaan ze nog te horen krijgen in de toekomst. Deze Stella Lefty. Onthouden even. Dit was haar eerste nummer waarmee ze in Europa bekend is geworden. En het heette Boston.
1: Nothing but the best music.
2: The number one.

Het is Shakira en Burna Boy. Ze staan in de beide landen, zowel in België als in Nederland, op nummer 1. De lage landen nummer 1. Die Die, zo heet het. We gaan kijken hoeveel weken ze het gaan volhouden hier op nummer 1 in de lage landen. Het is een mooie plaat, weet je. We kennen trouwens de allures en de kennis van deze Shakira. Waka Waka was een heel goed nummer jaren geleden. Of deze Die Die hetzelfde gaat doen, dat zien we in de komende weken. Nou, moet je luisteren. Deel 1 is geschiedenis geworden ondertussen. Wij gaan verder slurpen hier aan ons bakje koffie ondertussen. Heel lekker een beetje. Mooi hoor. Er is nog een tweede gedeelte van de Music Room. Blijf luisteren is de boodschap. Er zijn ook nog een heleboel collega's die de betere muziek gaan draaien hier op jouw favoriete radio. Ondertussen gaan wij verblijven en kijken wat we doen in deel 2. Wees ondertussen een beetje lief voor elkaar.

0: Ach, ik kan u vertellen, dit nummer viert zijn 50ste verjaardag dit jaar in 2026. Even omrekenen, dit komt uit 1976. Por qué te va, remixje gedraaid van een zangeres genaamd Jeannette. Vindt er niks meer van terug, het is ook zo lang geleden, weet je, maar het was mooi. We kenden het nog, we konden het meezingen. En we zijn met deze plaat mooi gestart en weer in het tweede gedeelte van de Music Room.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes! U luistert toch ook elke dag.
2: Welcome to the Music Room.
3: Welcome to our house. Turn your speakers on.
0: Ah, jawel hoor. Deze meneer is flink doorgestegen. Verleden week binnengekomen op 39. Deze week al beland op nummer 9. Deze ben ik een beetje inoefenen. Bruno Mars. On my soul.

0: Dat is meteen de titel van de plaat, hoor. My Soul. Hij moet gedacht hebben, laten we het ijzer smeden terwijl hij de geet is. Hij staat met 3 nummers genoteerd in de hitparades in de lage landen. I Just Might, I Risk It All. En dit is zijn laatste, Oh My Soul. Over zielen gesproken. Peter Gene Hernandez, zo noemt hij eigenlijk. Hij is geboren in Honolulu, maar dat wist hij wel.
1: The music room. Let's go.
0: Dit is de laatste nieuw van meneer die ook ijzer smeekt terwijl het reet is. We hebben het over uit Amerika komende meneer Chamber. My body isn't ready. Nou, is misschien te warm.

0: hij is eigenlijk nog een beetje groen achter de oren, beetje, want hij is een week of twee geleden pas 21 geworden. Komt uit het grote Amerika alweer. Ook alweer. Samber. Bekend geworden hier in Europa met zijn Undressed en zijn team de hitparades niet meer verlaten. Maakt mooie nummers. En dat wordt geapprecieerd hier in de lage landen. België, Nederland. Tuurlijk.
1: Frank Verhoeven.

0: Zou dit nog de zomerplaat kunnen worden in 2026? Topic en Becky G. Die G die staat voor Gomez. Eigenlijk Becky Gomez dus. Sorry Papi, een plaat die het bijzonder goed wordt in Frankrijk. Hier wordt ze wat grijs gedraaid hoor. Iedereen loopt er mee te zingen. Met een zanggeringetje in de hand.
1: Hello and welcome to the music room. Lekkere zomerse klank op je radio.

België, wat mensen gaan dromen bij het horen van dit plaatje, hoor. Spaanse stranden, Spaanse terrasjes, hè? Ja, hoor. Maar we hebben ook een telefoontje gekregen van een bezorgde mama. Ja, hè? Die vroegen voor dat verkeerde jingeltje nog even konden gaan draaien. Want haar jonge gasten die zijn vertrokken naar Spanje helemaal alleen. Het was even denken, even zoeken, maar we hebben het gevonden.

zorg, de mama die belt. Wij moeten de goede raad geven aan de jonge gasten die alleen naar Spanje vertrokken zijn. Ondertussen in de music room kijken we naar de gitparades. Dit staat gewoon genoteerd al weken aan één stuk. Ze doen het bijzonder goed. We hebben het over deze Another en 54 Ultra. En zij gaan voor jou zingen over

0: ondertussen toch wat aangename temperaturen. Het is niet meer zo bakkend heet geworden. En daar zijn we dankbaar voor, weet je. We hebben ook een beetje water gekregen wat brood nodig was. Onze gras, dat gaat geen groene kleur meer, weet je. En wie weet zal het ooit nog groen worden. Dat gaan we bekijken in de toekomst weer. Another M54 Ultra, talk to you.
1: Your day sounds better with the music room.
2: The best music on the best station.
0: En waar gaat onze koe? The best music on the best station. Harry Styles, die doet het ook nog bijzonder goed. Niet verwacht. Maar toch mooi hoor. American Girls, daar gaat hij over zingen. Over zijn vrienden in Amerika.

0: Jen Aperture, de eerste van het nieuwe album, stond amper 7 weken genoteerd in de hitparades. Deze American Girls staat na 17 weken nog op 19. Doet het stukken beter dus, Harry Styles.
1: Play more music. We are your number one radio station.
0: Nederlandstalig op de radio, daar houden we van, weet je. Dit komt uit België. Staat ook in België genoteerd. Dit is Maxime en Bobette.

0: Is mooi toch?
1: Het is een langgelande samenwerking, zo noemen we dat hier in de studio. Maxime en Babette, ze was ooit special guest op een optreden van Robbie Williams, tijd geleden. En we kennen haar ook van 1 op 1 miljoen, tezamen met Meteor. Dit was samen met Maxime. Goed dan ook.
2: Ladies and gentlemen, you might be missing some of the benefits that stereo can provide.
3: 1, 2, 3, 4.
4: The Music Room.
5: Always a better music mix.

0: Het zijn twee Parijse jongens die ervoor gekozen hebben om bekend te worden op de radio als DJ dan alweer. Ze kennen misschien wel David Guetta, want hij woont ook in Parijs. Offenbach. Ze staan trouwens nog steeds genoteerd in de Belgische hitparades. Na 29 weken notering zijn ze nog doorgestegen. En daarom draaiden we dan de nieuwe, de opvolger van de plaat die genoteerd staat in de hitparades. Offenbach met 4 to the Floor.
1: Yesterplay.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: is een hele tijd geleden, weet je. Deze jongens kwam uit Engeland trouwens. Dat kwam van het album Blooming Melting Pot. En het nummer dat heet Good Morning Freedom. Maar dat zeggen we allemaal iedere morgen. Good Morning Freedom. Dat zei u natuurlijk wel eens met het verkeerde beweging uit de bed stapt. Zou ook kunnen. Hè? Zou ook kunnen. Welkom in de Music Room trouwens.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Overweg het programma doen we het iedere keer een oude plaat gaan draaien. Dat was hem dan alweer. Terug met de voetjes op de grond. Dit is Jelly Roll en I'm...

0: Nou, gewoon meezingen, jongens. Het is zo'n lekker wijntje. Laat de buren maar horen dat je kan zingen. Nou, dat mag allemaal hoor, in de music room. Jelly Roll was het. In Nederland vinden we hem niet meer terug in de Nederlandse top 40. In België staat hij nog op 11 genoteerd. Met zijn I'm Good.
1: The best music on the best station.
0: Oh, oh, oh. Mooi, hè? Lekkere zomerse klank op je radio. Het is lekker weer buiten. Iedereen loopt vrolijk rond. En we gaan kijken wat er is in de hitparade. Samen met Teddy Swims trouwens en zijn Mr. Know-It-All.

0: Rusted is Wings. In beide landen staat hij nog genoteerd in de ritparades, terwijl hij heeft al een nieuwe klaarstaan. Breaking Up in Reverse, dat is een plaat die we volgende week gaan draaien. Hier in de Music Room op jouw favoriete radio. Waarin we u nog maar eens van harte welkom heten. Trouwens...
1: How are we all doing today?
0: Zeker weten hoor. Dit is Roxy Dekker, ondertussen razend populair in Nederland, maar ook in België natuurlijk. En dit is haar laatste. Ze is gewoon een superstar.

0: is ooit begonnen met de Anne Fleur vakantie. En in hetzelfde jaar, 2023, gaat ze dan nog Satisfyer. Roxy Dekker met gelaatste superstar.
1: Kama kuna kada mama yapo.
2: Oh my god.
3: Welcome to the music room.
2: Let's go.
0: Wat wilde deze meneer nou duidelijk maken? Dat vragen we ons nog steeds af. Taylor Swift.

0: Een nieuwe dan nieuwe. Over wie zou ze het hebben? Daar gaan wij niet naar raden. U mag het wel. Het is leuk voor de Swifties, want Taylor Swift doet het goed de laatste tijd in de hitparades. We hebben ze constant aanwezig hier, zowel in België als in Nederland. Een nieuwe dan nieuwe.
1: Frank Verhoeven. Frank Verhoeven.
0: Nou, deze jongeman die staat ook genoteerd. Het is uit met zijn Selim van Uitsel. Zeg ik het goed? Dit is Meteor.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Het is onze Joris van Rossum, beter bekend onder zijn artiestennaam Meteor. Het is misschien een goede raad voor de mensen die op vakantie zijn in een hotel. Even gaan zoeken naar de nooduitgang. Je weet maar nooit natuurlijk. Hopelijk is het allemaal niet nodig. Blijf gewoon op het terrasje zitten met de sangria in de hand. Blijf luisteren naar de radio. Want we hebben nog meer muziek voor u te draaien.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.
2: Let's go.
4: We zijn er klaar
0: zeker
4: voor.
0: Weten. Zijn we klaar voor. Zegt die meneer iedere keer weer hoor. Dit is De Boze. Super bekend in België en Nederland met hun Magnetic.

0: De TO's die zijn van plan om hardnekkig in de top 5 te blijven, zowel in België als in Nederland. In België staan ze op 4, in Nederland staan ze op 3, na 18 weken, de bouwzaal. En dat met magneten. Het lijkt wel magnetisch. Jawel. Trouwens, als uw vakantiebestemming Spanje is, dan moet ik u vragen, kan u al tellen in het Spaans?
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Belofte maakt goed hoor. Belofte maakt goed. Zomerse klank op je radio. Dit is Rutger van Barneveld. Hij doet het bijzonder goed en het is een zomerse plaat. Even diep ademhalen. U mag van mij gerust.

0: Het is Rutger van Barneveld. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Eigenlijk nog de zwoele zomernachten. Trouwens, er heeft net iemand gebeld met de mededeling dat zij geen sangria drinken, maar wel een koude limoncello. Als het een vakantie is.
1: The number one.

Shakira en Burna Boy. Is het nou de opvolger van Waka Waka of is dit nou de opvolger van Zoom? We zijn er nog niet uit. Wat we wel weten, als we alle berichtjes van alle collega's hier tezamen leggen, dan komen we tot de conclusie dat er op bepaalde plaatsen toch wel stevig gevierd wordt. Zeker weten. Zeker van de mensen die op vakantie in het zuiden zijn dan weer. We gaan eruit, dat was het alweer. Deel 2 van de Music Room zit erop. Het is geschiedenis geworden. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Dat hebben wij hier zeker gedaan hoor. Jawel, genoten van de muziekjes die we gedraaid hebben. Volgende week zijn we er terug met 2 delen Music Room. De gidsparades belichten wat er gebeurd is, wie eruit is, wie erin komt. Nieuwe muziek. Gewoon spannend. Blijven luisteren, knopje op 10 houden, buren kunnen meezingen. Wordt leuk in deze zomer dan weer. Ik ga eruit, de groetjes. Tot volgende week. En wees een beetje lief voor elkaar. Dag!

0: luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio, Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Kelly Page, A Man Like That. En dat was een Librand remix uit de jaren 80. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht, Confessions 2. En hier is een track, Danceteria.

0: Flashback Radio Show, de Isley Brothers en The Pride. We gaan naar begin jaren 90. Hier zijn de Chimes en 1, 2, 3.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

Eind van de jaren 70, zo'n beetje 78 net als van dat man van 6 miljoen. 6 Billion Dollar Man. En dat is de titel van deze track. AC Soul Symphony. Een track van 2 jaar geleden alweer. Hoor je vandaag in de Flashback Radio Show. Met alle geluidjes uit die serie van destijds. En daarvoor hoorde je Perspective 360. En You Are My Love. En daar zat een riedeltje in. Dat leek hier een

Prince, LDJ, hoorde je in de Flashback Show. En Can I Have Your Number? We gaan zo meteen even naar onze korte onderbreking. Daarna snel weer bij je terug. Hier is Mr. EJ Jones. En love me.

En zo zijn we met Skytrain alweer aangeland in het laatste gedeelte van de show voor deze week. Fox on the Run. Dan zag ik pas een Opel Manta hier voorbij rijden met zo'n forse staartje aan de spiegel. Wat had je toen? Fox on the Run. Skytrain hoorde je in de Flashback Radio Show. Hier is Nigel Hall.

was Miss Phyllis Hyman hier in de Flashback Show. En you look, sure look good to me. En daarvoor hoorde je Jay Criff samen met The Illustrious Blacks en Shine. Weet je dat? Zo gaan we verder met de laatste track van oktober, London. The Silent Treatment.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: van Europa kwamen ze. Nee, ik zeg nu allemaal uit het hoge noorden van Nederland, laat ik zo zeggen. Fox the Fox en Precious Little Diamond. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Gouden Ouwe. Straks The Wheel of Music. We gaan eens kijken wat we daarin gaan doen. Heb ik nog niet uitgezocht, ga ik de komende minuten even doen. Straks in de tweede uur de Nederlandstalige Jukebox. En verder wat leuk geneuzel uit de hitparades 50 jaar geleden. En weet ik nog wat. Kortom, geniet er maar van. Ik zou zeggen, jabba dabba doe!
1: Welkom! Jabba dabba doe! De Gouden Ouwe Club.

Hey, hij is al afgelopen. Ah, volgens mij duurt hij veel langer eigenlijk. Goed, Eric Macy, voormalig zanger van Toontje Lager. Joh, zonder jou. En dan worden nog The Rascals. Opgericht in de jaren 60 natuurlijk in New York. Maar we kennen ze ook wel als The Young Rascals. En waarom is dat zo? Nou, omdat in de States al een bandje was dat heette The Rascals. Dus moest de naam veranderd worden. Dus dat wordt The Young Rascals. Maar die andere Rascals die hielden ermee op. Dus alles werd weer teruggedraaid. Dus uiteindelijk werden de Young Rascals weer de Rascals. Snap je het nog? Nee. Oké, je hoorde People Got To Be Free. Wat ook trouwens nog een bescheiden hitje was in Nederland voor de formatie Husky. Ik heet je van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Oude Club. En kijk dit nog. Een van die leuke plaatjes uit de jaren 90. 91. Hier zijn de Lazen.

0: Ja, als je weg bent, wie houdt er dan nog van me? Ja, goeie vraag. The Imperials and Who's Gonna Love Me? En 1978 en daarvoor nog een bandje uit Liverpool. The Last of the Lace, dus moet je het uitspreken. En
1: there's Luke.

Bas bas a diddle it. Bas bas a diddle it. Bas bas a diddle it. Bas bas a diddle it. Oh, je laat lopen. You're the Matchbox in Engeland. Een beetje rockabilly eventje. Opgericht in 1971. Oorspronkelijke bezetting bestond toen uit The Hound Dog, Terry Fred Polk, Jimmy Redhead en Withy Smith. In 1978 veranderden ze de bezetting regelmatig. En ja, dus de laatste single flopte er trouwens ook trouwens. Dat is er wel met Kirsty MacColl trouwens. Dat ding heette I Want Out. Maar dit was uit het begin van de jaren 80. Je hoorde Bas Bas Adelit, Adelit. Je hoorde het. De hoogste tijd voor The Wheel of Music. Daarin vier plaatjes van één bepaalde artiest CQ groep. Nou, vandaag hebben we gekozen voor José, Marga en Patty. Ja, luf dus. Begrijp het wel. Wat hebben we uitgekozen? We hebben op een vakje rood het nummer You Owe Me. Oftewel Waldolala. Blauw, You're the Greatest Lover. Op groen staat The Trojan Horse. En op oranje heet staat, even kijken hoor, My Number One. En wat dat gaat worden? Dat is een hele goede vraag. Het lot ligt in het draaiend rad. Dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt. Wordt het rood, blauw, groen of oranje? Oh. Het is een plaatje geworden dat niet zoveel gedraaid wordt. Met andere woorden, hij is toch geëindigd op oranje. Hier is My Number One.

0: Je komt zo weer in de carnavalstemming, hè? Marga, José en Patty, andere woorden, You're the Love uit het draaiend rad, kwam daaruit deze leuke plaat. En dat heette Oh My Number One.
1: De gouden oude club.
0: Onderweg voor je, Tom Petty in de Heartbreakers.
1: Met Nico van der Linden.

de dame in kwestie is geboren op 10 januari 1953. Patricia May Adorowski. Ja, zo heet ze. Maar wij kennen haar als Pat Benatar. Je hoorde Love is a Battlefield. En dan voor nog uit 2002 Tom Petty in The Heartbreakers. En The Last DJ.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden.
2: Zo.

Yeah, the Miami Sound. KC and the Sunshine Band, dat is al 74. Blow your funky horn, that's the sound of your funky horn. En daarvoor hadden we nog U2 en Everlasting Love uit 1990. Hartelijk welkom, dit is de Gouden Oude Club. En wat leuks, hier is Madness.

0: Zing. Ik zing helemaal niet. Je hoorde Edward Christopher Sheeran, oftewel Ed Sheeran. En zing, zing, zing, zing. En 2014 alweer. En daarvoor hadden we nog Madness. En The Guardian Arrest. Onderweg voor je, The Blues Brothers.
1: De Gouden Ouwe Club.

Speciaal gedraaid voor Claudia Groen uit Boksel. We vroegen om deze plaat via gouwouwclub@gmail.com. Beste Nico, zou jij Knocking on Heaven's Door wil draaien, maar dan van dat fantastische stemgeluid van Randy Crawford? Bij deze gedaan, dacht ik zo. Uit 1990 kwam dat. En daarvoor nog de Blues Brothers en Somebody. Nee, Everybody Needs Somebody to Love.

Jorde Joko Henderson. Hij was Amerikaans discjockey. Hij heette eigenlijk Douglas Wendell Joko Henderson. Hij is geboren op 8 maart in Baltimore in 1918. Oude man al, maar hij leeft niet meer hoor. Nee. In 2000 is hij gestorven op 82-jarige leeftijd. Teun de Leeuw die vroeg deze plaat aan een tijdje geleden al. Al een tijdje, 3 weken geleden geloof ik. Maar ik vergat hem steeds te draaien. Ik vind dit een leuke rapversie van de Douwe hit van McFadden en Whitehead. Ain't No Stopping Us Now. Hij noemde het gewoon The Rhythm Talk, zoals het hoort natuurlijk. Hartelijk welkom, dit is de gauw mogelijk de hoogste tijd voor de Nederlandstalige Jukebox. We gaan eens kijken wat daarin zit. Er zitten plaatjes in uit de jaren 60, jaren 70, jaren 80. En het zijn allemaal Nederlandstalig, we kunnen het allemaal verstaan, om het even zo te zeggen. Ik ga indrukken. Dan laten we de J maar houden, dus J15. J15, gooi het muntje nu in. En dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

vrienden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt.

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

De voornaamste componisten van deze band, Pete Dello en Ray Kane, waren zeg maar een klein beetje de aanhangers en de critici van de band. Waaronder Kenny Everett, die alles weer gelijk trok, om het even zo te zeggen. Dit kwam uit 68, ja, I Can't Let Maggie Go. En daarvoor hadden we nog, wat hadden we ervoor eigenlijk? Oh ja, natuurlijk, Joost Nuizel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, om het even zo te zeggen. Onderweg voor je. 68.

Een van de talloze hits van Simply Red. Je hoorde Money is Too Tight to Mention en die komt in 85. We kijken naar het klokje. We moeten helaas afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een nieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Club. Dit is een van de laatste plaatjes trouwens. Gary Barlow. Here's Forever Love. Ik graag tot volgende week. Hoi.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik maak jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tattoo.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de CD Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky, Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. De Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Ja, die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Trailers uit deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

And the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En dat zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. Daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Alternate Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog even de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee. Gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Quote uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.